0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.

0: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
1: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
2: Dit is

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrice.nl.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de Straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de Straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is het weekoverzicht van Bo. U hoort een uur lang nieuws.

0: Er zijn plannen voor een knarrenhof in Rijnsburg. Dat is een woonvorm in een hofjesvorm waar bewoners elkaar helpen. Het gaat in dit geval om 8 sociale huurwoningen, 8 betaalbare koopwoningen en 8 vrije sectorwoningen. Er zijn veel mensen met belangstelling voor zo'n knarrenhof. Art Sandbergen sprak met wethouder Gerard Mostert hierover.
1: Nou, wij zijn nu gestart met de aanvraag door het Knarrenhof om 24 woningen te maken in Rijnsburg. 8 sociale huurwoningen, 8 betaalbare koopwoningen en 8 vrije sectorwoningen. En dit is de fase waarin ze alle onderzoeken doen waarom het op die plek ook zou kunnen. Dat het kwam qua parkeren, qua geluid, qua al dat soort dingen meer. En dan gaan we dat beoordelen. Nou, we zijn al begonnen daarmee en we verwachten dus na de zomer dat de gemeenteraad daar ook een oordeel over kan vellen. En dan kunnen we echt ook weer verder in het proces. Dus dit is een heel belangrijke mijlpaal in een proces dat al heel lang loopt. Waarvan we hopen dat we eindelijk een knarrenhof gaan krijgen in Rijnsburg.
2: In het voorjaar zijn er bijeenkomsten geweest met geïnteresseerden. Kunt u wat zeggen over de populariteit?
1: Ja, die is gigantisch. Het is echt enorm veel mensen die heel graag in een knarrenhof willen wonen. Omdat het concept ook heel erg aanspreekt. Ik vind het ook wel heel mooi om te zien dat het aanspreekt. Omdat heel veel mensen ook wel zien dat het wel fijn is om...

0: oud te worden in een omgeving waarin mensen naar je omzien. En nou, dat mensen ook graag zelf om willen zien naar elkaar. Ja, dat is super gaaf. Dus er is heel veel animo voor. En er zijn eigenlijk te weinig woningen voor alle mensen die daar graag zouden willen wonen.
1: Want het is zelfstandig wonen, maar je kan ook gezamenlijk dingen doen. Wat kan je dan gezamenlijk? Wat zijn er voor voorzieningen?
0: Nou, er komt een apart, dat noemen ze dan een hofhuis. Verwijzend ook naar de plek waar die komt, de Hofstraat Kortevaart. En daar kun je gezamenlijk gebruik van maken. Nou, ik ben zelf al een keer bij een knarhof geweest in Gouda. Ja, daar zijn de mensen die gebruiken die ruimte bijvoorbeeld om gezamenlijk voetbal te kijken of een verjaardag te vieren of een knutselmiddag te regelen voor de buurt. Het is echt ook een huis om met elkaar te zijn.
1: Ja, smaakt dit dan naar meer dat u denkt van hey, ik wil nog wel meer knarrenhoven?
0: Ja, nou zeker. Dat soort concepten zijn ook denk ik echt wel heel goed. Ook omdat we zien dat mensen die steeds ouder worden ook wel in een passende woning zouden moeten wonen. En zeker ook omdat de zorg, hè, dus het aantal mensen dat zorg kan verlenen, niet per se groeit. Nou, en dan is het wel goed dat we ook omgevingen hebben waar mensen prettig oud kunnen worden, waarin veel informele zorg, zoals we dat dan noemen, hè, mensen die gewoon even bij elkaar naar binnen lopen, zeggen, joh, gaat het, moet ik er even ergens mee helpen? Ja, dat wel echt ook de toekomst is. Dus ja, dat smaakt zeker naar meer wat ons betreft.
1: Maar het draait altijd om de euro's, hier kan het, omdat het grond is van de gemeente.
0: Klopt, ja.
1: En waar zou het dan nog meer kunnen in Katwijk? Heeft u al plekken op het oog?
0: Nou, er zijn niet zo heel veel plekken in Katwijk waar we nog grond hebben. Valkhorst natuurlijk wel. Dus dat is echt wel een plek waar we serieus naar kijken. Maar als er kansen zich voordoen, dan gaan we daar zeker mee aan de slag.
1: En als we nu een oude knar luisteren, wanneer er wordt de sleutel in het sleutelgat gestopt, wat dan begint te bouwen, heeft u daar zicht op?
0: Nou, dat vind ik nog heel moeilijk te zeggen, omdat we echt ook daarin afhankelijk zijn van Knarhof. Die moet ook alle onderzoeken aanleveren. Maar ik hoop echt dat we eind volgend jaar wel een hele belangrijke stap in de goede richting zetten.
2: Dit was wethouder Gerard Mostert over het Knarrenhof. Na de plaat vertelt de wethouder over de verhuur van de nieuwe studio's in de Duinvallei.

0: De gemeente Katwijk heeft ingegrepen bij de verhuur van 83 studio's in nieuwbouwproject Kleine Duinvallei, nadat uit een controle bleek dat afspraken over betaalbare verhuur niet werden nageleefd. Er zijn volgens de gemeente te hoge huurprijzen gevraagd en een deel van de woningen stond nog leeg. Na een juridisch conflict tussen de initiatiefnemer en de investeerder heeft de rechter de investeerder in het gelijk gesteld. Daardoor worden de studio's nu verhuurd als sociale huurwoningen via het regionale huurverdeelsysteem. De gemeente onderzoekt nu nog wat er precies is misgegaan en wat de gevolgen zijn voor huidige huurders. Ook hierover sprak Art Zandbergen met wethouder Gerard Mostert.
1: Ja, dat was in de Kleine Duinvallei. En daar hebben we inderdaad gezien dat de units die geplaatst zijn voor Katwijkse jongeren eigenlijk niet of maar heel gedeeltelijk worden verhuurd. En dat ook de huurprijs niet conform afspraak was. Die was te hoog. En ja, wij hebben gezegd, het kan niet zo zijn dat we woningen hebben in Katwijk. Het zijn weliswaar kleine woningen, maar toch die leegstaan. Want we hebben een enorme probleem op de woningmarkt. En dus hebben we tegen de initiatiefnemer gezegd, dit kan zo niet, daar moeten we wat aan doen. En daarom hebben we daarop ingegrepen, een brief gestuurd en met ze in gesprek gegaan. En de investeerders die achter dat project zitten hebben nu gezegd, wij gaan het overnemen, want wij zijn het wel eens met de gemeente dat hier wat moet gebeuren. We willen graag die woningen ook zo snel mogelijk weer verhuren. En daar gaan ze nu mee aan de slag.
2: Maar de exploitant of de initiatiefnemer, die krijgt een kort geding aan zijn broek van de investeerder. Dat hoor je niet zo vaak.
1: Nee, dat is ook een hele merkwaardige route. Daar zijn we als gemeente geen speler in. Hè. Wij zijn uiteindelijk degene die moet controleren of het gaat zoals we hebben afgesproken. En wij hebben geconstateerd dat dat niet zo is. En de investeerder heeft gezegd, nou, wij willen wel aan de afspraken van de gemeente voldoen. Maar daar hebben we dan wel de sleutels voor nodig. En dus hebben zij een kort geding aangespannen tegen de initiatiefnemer.
2: Maar het is sociale huur, dat gaat toch via het regionale huurverdeelsysteem. Heeft die initiatiefnemer het dan links laten liggen? Heeft hij zich daar helemaal niet aan gehouden?
1: Nou, ik wil uitblijven van of de initiatiefnemer wat de initiatiefnemer heeft gedaan. Voor ons is het belangrijk dat het niet zo kan zijn dat we in Katwijk woonruimte hebben die niet wordt bewoond. En daar grijpen we dan ook op in, met de middelen die we hebben. Nou, die zijn niet heel uitgebreid, maar wat we kunnen doen. En nou, als het goed is, gaat dat werken. Want we zien dat de investeerders nu echt ook de handschoen oppakken en er mee aan de slag gaan om die woningen zo snel mogelijk te verhuren.
2: Maar moeten er dan ook mensen uit die er misschien niet terecht in zitten?
1: Nee, nu is het eerste doel om zo snel mogelijk de woningen allemaal te verhuren. En daarna gaan we kijken, joh, klopt het qua huurprijs en qua doelgroep? Want de doelgroep is bedoeld voor Katwijkse jongeren. En de prijs zou ook sociale huur moeten zijn. Nou, daar gaan we ook dan weer op controleren. Maar wij gaan ervan uit dat de investeerders die daar nu achter zitten dat ook gaan doen. Want dat hebben ze ook naar ons toe uitgesproken.
3: Dit is Bo.
0: Netbeheerder Liander heeft gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, Leiden en Alphen aan de Rijn opgeroepen om meer ruimte vrij te maken voor uitbreiding van het elektriciteitsnet. Door de sterke groei van zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen, woningbouw en bedrijven is de capaciteit van het stroomnet onder druk te komen staan. Liander heeft aangegeven dat op ongeveer 30 locaties elektriciteitsstations moeten worden uitgebreid of verplaatst. De netbeheerder heeft daarnaast voorgesteld om per gemeente een energiewethouder aan te wijzen en waarschuwt dat inmiddels honderden bedrijven op een wachtlijst staan voor een nieuwe of grotere aansluiting. Verslaggever Mark Kool sprak met Wienand van Dijk van Liander.
4: Dit is een station wat eigenlijk de stroom van het hoogspanningsnet, hè, van die leidingen die je in de weilanden boven de grond ziet lopen, eigenlijk importeert in de gemeente, naar beneden haalt en distribueert, doorzet naar de netwerken in de wijken. Iedereen kent al de transformatorhuisjes die bij je in de wijk staan. Nou, die stations worden gevoed vanuit zo'n station.
5: In totaal moeten er in de regio 15 van dit soort elektriciteitsstations worden uitgebreid en nog eens 15 nieuw bijgebouwd om aan de toenemende vraag van elektriciteit te kunnen voldoen. En daar is schaarse ruimte voor nodig.
4: Voor de nieuwe stations, hè, zoals hier ook aan de orde is, hebben we een ruimte nodig van nou, ongeveer 3000 vierkante meter. Een beetje voor je vergelijking, voor je beeld. Een half voetbalveld is 5000 vierkante meter. Dus daar moet het wel goed oppassen. Maar dat zijn aanzienlijke stukken grond in de gemeente.
5: Hier in Hillegom heeft het gemeentebestuur een nieuwe locatie op het oog, vlakbij de sportvelden. Al moet de politiek daar nog wel definitief groen licht voor geven. In Noordwijk werd onlangs een andere locatie voor een elektriciteitsstation, na bezwaar uit de buurt, afgewezen.
4: Daar heeft de gemeenteraad uiteindelijk tegen het college gezegd van nou, die plek die jullie graag zouden willen, die ondersteunen wij niet. Dat betekent dat wij weer een aantal stappen terug moeten in ons onderzoek en weer een nieuwe locatieverkenning moeten gaan maken. Met alle gevolgen voor vertraging voor de realisatie van het onderstation.
5: En al die vertragingen en langzame politieke besluitvorming rond de bouw van elektriciteitsstations zorgt volgens Liander ook voor steeds grotere wachtlijsten van klanten die stroom nodig hebben.
4: Er staan in onze regio enkele honderden bedrijven op die wachtlijst. En die staan daar voor de komende jaren waarschijnlijk. En we lopen het risico dat nu op korte termijn ook particulieren op die wachtlijst terecht gaan komen.
3: Moet dus wat gebeuren?
4: Zeker. We moeten echt met de gemeente samen moeten we hier echt voor aan de bak.

0: Klaas Damsma heeft na ruim 10 jaar het voorzitterschap van VV Katwijk overgenomen van Mart Vergouwen. De nieuwe voorzitter, die al jarenlang als supporter en sponsor aan de club verbonden is, heeft aangegeven dat de vereniging met een zakelijke blik bestuurd moet worden. Damsma heeft daarbij ook benadrukt dat verantwoordelijkheden binnen de organisatie duidelijk moeten zijn. Na een seizoen waarin Katwijk als 7e eindigde, heeft hij uitgesproken dat de club opnieuw wil meestrijden om de 8e landtitel, de zogeheten 8e ster. Jaap Kloos sprak met de nieuwe voorzitter.
1: Wie wordt na ruim 10 jaar voorzitterschap bij VV Katwijk de opvolger van Mart Vergouwen? Dat was de afgelopen tijd hier bij VV Katwijk de million dollar question. En uiteindelijk is het Klaas Damsma geworden. Hij zit hier tegenover me. Ja, Klaas, goedenavond. Kan je ons iets meenemen in hoe je uiteindelijk de nieuwe voorzitter bent geworden van deze mooie club, Tweede Divisie VV Katwijk?
2: Dankjewel voor de vraag. Als voorzitter word je natuurlijk hier door de ledenvergadering gekozen. En ik ben door het bestuur van de VV Katwijk voorgedragen. Ik ben een persoon die hier jarenlang al op de club loopt als supporter. Ook al op de achtergrond sponsor van de jeugdkledingplan. En in die hoedanigheid ben ik ook bekend met Mart. Heb ook zijn vraag gehoord om het voorzitterschap over te nemen. We hebben daar met de bestuursleden ook over gesproken. En daar is uiteindelijk een positief advies uitgekomen. En daarom ben ik voorgedragen hier als voorzitter bij de vereniging VV Katwijk. Prachtige vereniging, mooie club met heel veel leden. Prestatief en recreatief op hoog niveau voetballend. En dat hebben we ook afgelopen zaterdag weer mogen zien. Waarbij er weer 15 teams kampioen zijn geworden.
1: Ik heb de vraag ook vaak aan je collega's gesteld, Klaas, bij onder andere Quick Boys, ook bij Rijnsburgse Boys. Is Katwijk nou een voetbalvereniging of een voetbalbedrijf?
2: Het is nog steeds een voetbalvereniging, maar je moet het wel besturen als een bedrijf. En waarom? Er gaan best wel wat serieuze zaken om in een voetbalvereniging als Katwijk. Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheden helder binnen de organisatie komen te liggen. En dat kun je niet meer vrijblijvend doen. Daar hebben we echt gewoon dedicated mensen voor nodig die hun taken en verantwoordelijkheden nemen. Om de vereniging op een hele goede manier te leiden en te besturen. En zorgen dat de dingen die dagelijks moeten gebeuren ook gedaan worden. Ik ben heel blij met de hele grote groep vrijwilligers die we als vereniging hebben. Maar we hebben ook gelukkig een aantal besturen en ook commissieleden die hun ziel en zaligheid inzetten om het rijlen en zeilen hier binnen de vereniging op een goede manier te doen. Dan moet ik ook niet vergeten de businessclub en ook de Stichting Sportfaciliteiten de Krom die er faciliterend zijn om dit allemaal mogelijk te maken.
1: Het instapmoment, Klaas. Sommigen zeggen, je hebt twee soorten instapmomenten. Als de club kampioen wordt, gespijt bedje, iedereen blij, iedereen vrolijk. Of na een seizoen, waar denk de meeste van Katwijk wel het nodig over zullen nadenken?
2: Ik ben blij dat het na 10 april was. Want voor de periode 10 april hing het er heel erg om of Katwijk wel of niet zich nog kon handhaven. Ik ben nog meegeweest naar de wedstrijd naar IJsselmeervogels. En naar mijn mening was dat het keerpunt. Toen ze met 3-2 wonnen na een 2-0 achterstand. En toen voelde je ook de opluchting. En daarna is het weer crescendo gaan lopen. En hebben we denk ik een hele mooie reeks als eerste elftal mogen meemaken. Helaas, het puntje van de treffers afgelopen zaterdag nekte ons voor de derde periode kampioenschap. Maar ondanks dat vind ik dat Klaas zeker een hele knappe prestatie heeft neergezet met zijn team. Om op de 7e positie te eindigen. Dus chapeau.
1: Katwijk, inmiddels 5 clubs die divisievoetbal gaan spelen. 3 in de tweede divisie, vooralsnog 1 in de derde divisie en 1 in de vierde divisie straks. Heb je al een beetje geluncht met je collega's?
2: Een aantal voorzitters die ken ik. Dus dat maakt het ook wel weer makkelijk. Ik ben zelf werkzaam in de bloemensector. En toevallig of niet, een aantal van de voorzitters die zijn ook werkzaam in de voetballer of in de bloemensector. Dus dat maakt het gesprek al wat makkelijker. En als sponsor ben ik ook wel bij diverse clubs al actief. Dus dat maakt het ook de ingang wat makkelijker en ook via mijn netwerk. Dus ik kijk ernaar uit om zeker een paar lunches te hebben. En ik denk als eerste mag de voorzitter van Quick Boys mij wel eens uitnodigen voor een goede lunch. Want ik denk dat wij die lunches al de laatste jaren hen hebben gegeven.
1: Je bent Katwijker overigens, hè? Nogmaals, je woont volgens mij zelfs op Steenworp hier van de Krom.
2: Kleine correctie. Ja, wat is of je Katwijker bent of niet? Ik ben in Rijnsburg opgegroeid. Ik ben niet in Rijnsburg geboren, maar wel een echte ui. En dat is omdat ik in Kampen ben geboren. Dus dan ben je een kamper ui. Ik heb jarenlang, 20 jaar nu, in Katwijk gewoond. Maar ik ben recentelijk verhuisd naar Noordwijk. Dus ik heb een ui, een haring en ik ben nu een blauwdot meegemaakt. Dus vandaar.
1: We zitten hier naast het prachtige hoofdveld van VV Katwijk. Hoe zag de bruidsschat eruit van Mart van Gouwen? Wat heeft hij achtergelaten? Kom je in een gespijt bedje of zeggen we, ja, die gaan wel behoorlijk op de uitdaging nog te wachten bij mij de komende tijd hier op de Krom?
2: Kijk, in een bedrijf kom je altijd uitdagingen tegen. En ook bij een vereniging als Katwijk heb je altijd met uitdagingen te maken. Maar ik moet zeggen, hoe Mart het heeft achtergelaten, is het gewoon super netjes. En ik geef er weer mijn invulling aan, samen met het bestuur. En Mart heeft dat op zijn manier gedaan. Dus alleen maar complimenten voor hoe hij het heeft achtergelaten. En waar ik op verder mag doorbouwen met het bestuur.
1: Qua leiderschap, Klaas. We kennen allemaal Mart van Gouwen, joviale vent. Was iedereen zijn beste vriend, om het zo maar te zeggen. Ga jij zijn lijn voorzetten of zeggen van, ik ben een ander persoon, een ander karakter? Ik heb toch wel een andere accent die ik ga leggen binnen de vereniging.
2: Ja, ik ben wel een ander persoon. Ik ben wel verbindend. Ik sta goed voor, tenminste, vind ik zelf dat ik voor de maatschappij sta. We hebben de wijk Katwijk Noord, waar we als vereniging diverse activiteiten ook voor uitzetten. Denk aan de eetkamer. Maar goed, ik ben ook in mijn dagelijks leven commercieel directeur. Dus ik kijk soms ook even met een wat meer zakelijk perspectief naar de dingen die bij Katwijk gebeuren. Maar dat geeft niet. We hebben genoeg ook bestuursleden die weer het verbindende hebben. Ik ben ook verbindend, maar misschien wat iets meer zakelijke. En andere collega's die weer dat andere aspect weer goed oppakken. Dus een mooie balans binnen het bestuur om zaken ook met elkaar als vereniging weer beter te doen.
1: Gaat Katwijk onder leiding van Klaas Domsma de komende jaren weer serieus meedoen om de titel in de tweede divisie?
2: Absoluut. Wij streven ernaar om weer de 8e ster binnen te halen. Dat is ook de ambitie die een trainer van Katwijk meekrijgt en die we als club voorstaan. Dus wat mij betreft gaan we er weer vol voor. En wij zullen alles in het werk stellen om dat samen met de vrijwillige supporters, de sponsoren, te bewerkstelligen.
1: Laatste vraag. In de politiek is het vaak een fenomeen. De eerste 100 dagen. Wat zijn je plannen voor de eerste 100 dagen? Waar kunnen mensen jou een klein beetje met alle aspecten op afrekenen in de eerste 100 dagen bij VV Katwijk?
2: Goeie vraag. Ik denk nooit zo in 100 dagen. Ik denk van deze dagen, ik loop al een tijdje nu mee met de club. Ik hoor dingen, ik zie dingen. Een proces ga je niet in één keer in 100 dagen rechtzetten. Dus dat kost gewoon tijd. En daar zet je bepaalde lijnen vooruit. Ik ben meer van het middellange termijn perspectief, waarin we een aantal acties met elkaar uitzetten. En over 2-3 jaar mag men mij afrekenen op de initiatieven die we hebben genomen binnen de vereniging. Kijk, de eerste 100 dagen zijn oriënterend. En we zien nu een aantal zaken dat we zeggen, nou, daar gaan we onze accenten op leggen. Die zijn bijna bekend. Dus ik denk dat daar binnenkort wel wat meer informatie ook naar buiten toe komt over van welke acties we gaan uitzetten en ook hoe we de portefeuilles binnen de besturen verder gaan verdelen.
1: Dank. En ik zou zeggen, veel succes met dit Katwijk, met jouw werk hier als voorzitter bij deze fantastische mooie club. Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: De 14-jarige Emmy van der Holst uit Noordwijk heeft 2600 euro opgehaald voor Stichting Het Gehandicapte Kind tijdens de mega wandelmarathon in Arnhem. Daarmee heeft zij haar oorspronkelijke doel van 1000 euro ruimschoots overtroffen. Aan de lijn zijn Emmy en haar moeder Pien. Wat is jullie eerste reactie? Hoe zijn jullie aan dit mooie bedrag gekomen?
1: Ik ben echt zo'n persoon die zeg maar iedereen gaat stalken als ze niet doneren, maar wel mijn appjes lezen. Dus eigenlijk was ik wel heel erg blij toen er steeds meer donaties kwamen. En ook van onze teamgenoten toen die ook elke keer weer een donatie binnenkregen. Dus ja, ik ben goed verrast.
0: Ja, want het is meer dan verdubbeld. Dat is wel een hele mooie opbrengst.
1: Ja.
0: En hebben jullie al eerder meegedaan aan de wandelmarathon?
1: Ja, dit was onze derde keer.
0: En hoe is dat idee dan ontstaan om daar überhaupt ooit aan mee te gaan doen?
1: Ja, nou ja, mijn moeder die werkt ook bij de stichting. En vanuit daar is het eigenlijk ook verspreid en zo. En ja, toen vonden we het eigenlijk wel leuk om ook samen mee te gaan doen.
0: En kan je misschien iets over jezelf vertellen waarom jullie mee hebben gedaan?
1: Ja, nou ja, ik heb zelf ook een handicap. Dus ik weet hoe belangrijk het moet of is eigenlijk om te zorgen dat kinderen met een handicap ook mee kunnen doen. En dat gebeurt gewoon nog te weinig. Dus ja, ik vind het gewoon heel belangrijk dat mensen zich hiervoor inzetten.
0: Ja, want jij hebt cerebrale parese.
1: Ja.
0: Hoe is dat gekomen?
1: Nou, ik heb bij mijn geboorte heb ik zuurstoftekort gehad. En eigenlijk na mijn geboorte moet ik zeggen. En daardoor is mijn hele rechterkant van mijn lichaam beschadigd.
2: Ja, een herseninfarct heb ik gehad.
1: En een herseninfarct en daardoor zuurstoftekort. Ja.
0: Eigenlijk is het dan wel iets heel moois dat je ook daar dus zelf voor in actie komt. Had je dan ook, waren daar meerdere mensen die ook zelf een handicap hadden die bijvoorbeeld meededen aan zoiets?
1: Ja, nou ja, ik heb toevallig ook zelf een paar vrienden die cerebrale parese hebben. En daarvan deden er ook een paar mee. Dus er waren ook zeker mensen en kinderen die zelf ook een handicap hadden.
2: En het is eigenlijk een heel toegankelijk evenement. Het is echt of je in een rolstoel zit of je met een frame runner. Iedereen kan meedoen en dat maakt het ook heel bijzonder.
1: Ja.
2: Dus je kunt, iedereen kan zijn eigen afstand kiezen, tenminste 4 kilometer of 10 of 21 of 42. En je mag allemaal op je eigen tempo lopen en uiteindelijk kom je allemaal eigenlijk, omdat je in lussen loopt, kom je eigenlijk allemaal rond dezelfde tijd over de finish. En ja, je ziet allerlei mensen, jongeren, kinderen, volwassenen met en zonder beperkingen meedoen.
0: En hoeveel kilometer hebben jullie dan samen gelopen?
1: Wij hebben 10 gelopen.
0: 10 kilometer. Ja. En hoe ging die dag? Was het een moment waarop jullie dachten van dit wordt al toch wel zwaar?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, nou, het was best wel warm. En we hadden zo'n 1 lang stuk. En daar scheen de zon gewoon de hele tijd op je. En dat was ook gewoon een recht stuk. En er was geen schaduw of iets van bomen. Dus toen had ik het wel even heel pittig.
0: En Pien, wat was er dan ook een moment wat je het meest trots maakte tijdens de wandeling op Emmy en ook misschien op de anderen?
2: Ja, misschien wel twee dingen. Eén is dat ze gewoon, en dat heeft Emmy, ze geeft nooit op. Dus ook al zijn best wel pittige jaren geweest. Emmy heeft 9 jaar lang een spalk gedragen. Maar ze is altijd vrolijk en ze probeert altijd het positieve te zien. Dus ook onderweg, toen ik dacht, ik zei ook tegen haar, we kunnen het lusje inkorten. Dat had de organisatie ook gezegd, omdat het best wel warm was in Arnhem. En overal, maar in Arnhem ook zeker. Maar daar wilden ze echt niet van weten, dus dat maakte me heel trots. En vooral de positiviteit, dat zeg maar de stralende glimlach de finish overkwam. En ja, op allerlei manieren geld heeft proberen in te zamelen. We hebben de vlag van de vuurtoren bijvoorbeeld gehesen. En daarna weer aandacht gevraagd voor de Mega Wandelmarathon. En Stichting Het Gehandicapte Kind. Maar we hebben ook, Sur vooral heeft een statiegeldactie opgezet in de wijk De Grashoek. Nou, dat maakt me echt heel trots dat ze zich daar zo voor inzet.
0: Je zegt net Stichting Gehandicapte Kind. Ja. Daar werk jij zelf ook bij, toch?
2: Ja, klopt. En de Mega Wandmarathon is een initiatief van de Stichting Het Gehandicapte Kind.
0: En die zetten zich in voor gelijke kansen voor kinderen met een handicap?
2: Ja, klopt, omdat kinderen met een handicap uit onderzoek blijkt ook dat ze 5 keer zoveel worden buitengesloten als kinderen zonder handicap. En ze heel vaak het gevoel hebben, meer dan de helft, dat ze er niet helemaal bij horen. En dus Stichting Het Gehandicapte Kind zet zich in eigenlijk voornamelijk op de 3 domeinen die heel belangrijk zijn in het leven van een kind. En dat is naar school gaan, spelen en sporten. En op die 3 domeinen proberen we zoveel mogelijk voor inclusiviteit en toegankelijkheid te streven. Dus dan kun je denken aan speeltuinen toegankelijk maken. Dus ook als je in een rolstoel zit. En dat kan soms al door hele kleine aanpassingen. Dat het hek breed genoeg is. Of dat er niet alleen maar zand ligt, maar ook een verhard pad. Nou, en dat eigenlijk op scholen ook, maar in de speeltuinen en ook in de sportclub zetten we ons voor in.
0: Dus je merkt nog wel op veel plekken dat inclusie niet echt vanzelfsprekend is.
2: Precies. Ja, dat klopt helemaal.
0: En Emmy, wat ga je dan nu doen met het succes van je actie? Is er al een ander doel in zicht? Of?
1: Nou, ik heb vooral nu even lekker nagenieten van de hele mooie en gezellige dag. En dan, ik weet sowieso dat ik volgend jaar er weer bij ben. Dus daar kijk ik dan ook weer heel erg naar uit.
2: En misschien aanvullend daarop, Emmy zet zich samen met mij ook in voor de collecteweek van Stichting Het Gehandicapte Kind in november. Ja. En dan zijn Emmy en ik coördinator in Noordwijk. Dus we hebben al een heel clubje trouwe collectanten. En ook daar, en dan is in zo'n week voelt ze eigenlijk dat ze zoveel positiviteit kan inzetten voor iets wat natuurlijk heel vaak niet zo leuk is, een handicap hebben. Dus ik denk zomaar als ik voor jou kan spreken, dat ook wel weer een nieuw doel.
0: Ja, nou, Pien en Emmy, heel erg bedankt en nogmaals gefeliciteerd met dit mooie bedrag.

0: Het bloemencorso Bollestreek heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de vrijwilligersavond in Hillegom nam voormalig burgemeester van Hillegom, Arie van Erk, officieel het voorzitterschap over van Willem Heemskerk. Aan de lijn is Arie van Erk.
1: Allereerst gefeliciteerd met je nieuwe functie.
2: Dankjewel.
1: Hoe was het om afgelopen vrijdag officieel voorzitter van het bloemencorso Bollestreek te worden?
2: Ja, gewoon een hele leuke avond met alle vrijwilligers. Dus voor dat moment was het bewaard eigenlijk. Dat doen ze ieder jaar heel veel. Ja, je kan het niet allemaal uitnodigen natuurlijk. De meest betrokken vrijwilligers die hebben dan een gezellige avond. En toen hebben we een moment gekozen dat ik dat stokje overnam van Willem.
1: Ja, want de vorige voorzitter Willem Heemskerk, ja, die droeg Willem dus Heemskerk. Ook symbolisch zijn corso-jasje over.
2: Ja, klopt.
1: En hoe was het op dat moment?
2: Ja, nee, dat is toch wat speciaal natuurlijk. Dan, kijk, ik loop al wel mee vanaf vorig jaar oktober. En met verschillende mensen, maar natuurlijk vooral in de schaduw van Willem. En dan besef je wel ineens nu sta je er zelf voor. Maar goed, dat is aan de andere kant. Ik ben ook bestuurlijk al wat gewend, dus in die zin is het ook gewoon alleen maar leuk.
1: Ja, want veel mensen kennen u misschien als voormalig burgemeester van Hillegom. Dan is dit wel eventjes heel anders, maar je volgt wel ook iemand die 8 jaar voorzitter is geweest. Voelt dat dan ook als een grote verantwoordelijkheid?
2: Ja, nee, zeker. Zeker. Want ja, weet je, het is natuurlijk ook een organisatie waar veel geld in omgaat. En ik zei al, ik geloof door het hele jaar heen 1500 vrijwilligers. Je hebt te maken ook met gemeentes weer, maar met sponsoren. Veiligheid, dus er is op heel veel terreinen is er natuurlijk veel te doen. En er zit er veel verantwoordelijkheid. Dus, maar ik moet wel zeggen, het voelt, je voelt dat wel, maar er zijn heel veel mensen die ook een stuk verantwoordelijkheid nemen. En er zijn er ook echt die al 20, 30 jaar betrokken zijn bij dit corso. Dus ook bestuurlijk. En die hebben natuurlijk, die weten echt wel wat hun te doen staat. En dat maakt het wel dat het goed voelt.
1: Wat betekent het bloemencorso dan voor jou persoonlijk?
2: Ja, wij wonen nu 11 jaar in de Bollestreek. En ik heb het natuurlijk vanaf de zijlijn meegemaakt vanuit mijn burgemeesterschap. En dan is het toch vanuit de zijlijn. Ik ben natuurlijk bij de Stekersdagen geweest. Maar je ziet dat evenement gewoon voor de streek zo belangrijk is. Ook internationaal. Gelegalieerd ook aan de Keukenhof. Is dit natuurlijk iets waarop die dag een miljoen mensen naar de streek komen. En dat is dan voor alles wat daar ook aan vast zit, van horeca en hotels, dus totale toerisme. Ja, het is gewoon echt een heel waardevol evenement voor de streek. En ja, als je ziet hoe mensen die hier geboren en getogen zijn, dat ook beleven. Die voelen zich daar echt trots. Als je dan die mooie pracht en praal ziet van onze bloembollen, dan is dat schitterend natuurlijk.
1: Ja, want ja, je zei net dat je achter de schermen ook al langer hebt meegelopen. Waarom is dat dan belangrijk?
2: Ja, omdat, weet je, dat klinkt misschien gek, maar vrijwilligerswerk. Ik ben vroeger ook wel vrijwilliger geweest bij een voetbalvereniging. Maar dat is toch anders dan gewoon vanuit je werk. En gewoon ook het veelomvattende van zo'n corso. Je hebt zoveel commissies, we hebben 12 bestuursleden en die hebben allemaal een eigen deel onder zich. En daar ben ik overal een beetje langs gegaan. En dat is ook, als je bijvoorbeeld bij Jup kijkt, Jup Holland in Noordwijkerhout, waar nu de opbouwdagen zijn en waar de wagens dan ook staan. Ja, dat is op zich al een evenement. Dan is dat wel fijn als je daar tijdens die opbouwdagen ook gewoon eens even rond kan lopen. En met iedereen eens kijken van wat doe jij nou? Waar komt dat vandaan? En hetzelfde met de bloemen van het veld halen. Toen ben ik ook gewoon bij het snijden van de bloemen wezen kijken en waar die dan vandaan komen. Dus ja, je zou zeggen, wat weet je eraan? Maar het maakt wel dat je een totaalbeeld krijgt. Dan is daarmee ook gelijk wel dat je denkt, jongen, dan heb je echt wel nogal meer respect voor al de vrijwilligers die bezig zijn. En dan krijg je echt pas door wat er achter de schermen allemaal voor nodig is om zo'n dag die praalwagens door de streek te laten rijden.
1: Ja, want het zegt wel veel over onze regio dat zoveel vrijwilligers zich ieder jaar weer inzetten voor het corso.
2: Ja, zeker. Ja, en iedereen doet dat ook eigenlijk. Ze hebben maar een kick nodig en iedereen staat al in de startblokken. Dus ook die mensen die allemaal helpen, die doen het met plezier. Zie continu mensen met een smile. En ja, als er iemand even te weinig mensen heeft of die heeft een probleempje, dan is er altijd wel iemand die bijspringt. Daar hoef je eigenlijk niks aan te doen. En dus ja, dat is, het lijkt wel een grote familie eigenlijk. Het is wel een familie waar de verhoudingen goed zijn.
1: Ja. En wat zijn dan belangrijke of spannende uitdagingen voor het Bloemencorso in de komende jaren?
2: Ja, je moet sowieso weer zorgen dat er 15 of 16 wagens rijden. Nou ja, zo'n wagen met alles erop en eraan. Dan heb je het over een behoorlijk bedrag te sponsoren vinden, hè, dus deelnemers. Dus dat is toch ieder jaar weer, je hebt altijd wel een vast club, maar toch ook wel weer nieuwe vinden. En daar is ook een commissie voor die dat doen. Daar gaat Willem Heemskerk zich nu... Willem stopt niet helemaal, maar Willem gaat dan ook daar in die commissie nog weer zijn diensten verlenen. Ja, we zitten bijvoorbeeld met de gemeente Haarlem over een discussie. En die speelt wat breder over de duurzaamheid. Hè. Dus de gewasbestrijdingsmiddelen. Nou, dat is natuurlijk een landelijk item, maar vooral in de streek ook. En nou, daar wordt ook van alles aan gedaan. Maar vanuit Haarlem, ja, wordt er nu extra op gedrukt eigenlijk. Ja, en ook vanuit de andere gemeenten. Dus daar zit ook een soort van een stip op de horizon, zeg maar 2035, waarbij dan de vraag is of... de mogelijkheid er is om helemaal biologisch corso te rijden. Ja. Ja, nou ja, dat zijn allemaal vraagstukken die best wel spannend zijn en die op ons afkomen. Dus ja, dan zullen we met elkaar antwoorden moeten vinden.
1: Ja, en dat wordt nog wel wat, denk ik.
2: Dat wordt zeker wat, ja. Dat is niet zomaar. Nee, dus we hebben begin juli nog weer even met DB en... En overleggen, we zijn voornemens om toch een soort bijeenkomst te organiseren voor, ook voor de gemeenten en de provincies om met elkaar nog daar gesprekken over aan te gaan. Dus dat is dan, dat heb ik altijd wel gedaan. Je moet elkaar proberen te verstaan en te begrijpen. En dan kun je soms eens beter even om tafel te gaan en kijken naar wat is nou haalbaar en wat niet. In plaats van brieven schrijven of moties indienen en dat soort dingen. Dus dat wil ik wel proberen het komend jaar van de grond te krijgen, zodat we niet in één keer voor verrassingen komen te staan ergens in 2028. Ja. Waarbij er bijvoorbeeld subsidies ingetrokken worden of vergunningen niet meer worden verleend. Want dat kunnen we niet hebben natuurlijk. We gaan het evenement wel in de benen houden.
3: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
6: Iedere zaterdag van 8 tot 10. Ontwaken in alle smaken.

0: toch een van die twee plaatjes die ooit nummer 1 hebben gestaan in Amerika. Deze van Shocking Blue uit 1969. Welke was die andere plaat dan? Nou, dat was Stars on 45.
1: Oh ja.
0: Ja, dat was al wat later.
1: Ja, nee, veel later.
0: Stond ook nog nummer 1 in Amerika destijds. Venus, Shocking Blue. Lekker om dat nog eens terug te horen.
2: Ontwaken in alle smaken.
3: Henk Westra en Dick Oudwater.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Henk.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Nou, we zijn er weer.
1: Ja, we zijn er weer.
0: Op zaterdag 6 juni. Heel nou, flauw zonnetje nog? Ja. Nee, nog. Het is nog een beetje bewolkt.
1: Nou, of het straks anders had gaat worden, horen we straks wel.
0: Inderdaad. Ja. Zaterdag 6 juni, Henk. Wat is het vandaag voor een dag?
1: Nou, je weet het. Het is vandaag de dag van het schaap.
0: Is dat zo?
1: Ik dacht eigenlijk de dag van het konijn aan het nieuws te horen.
0: Ja,
1: in Australië. Heb je een probleempje ermee.
0: De fok als gekken daar.
1: Ja, ja, nee, ze zeggen altijd de fok als de konijn. Nou, dat is duidelijk. Maar goed, het is ook bij jou.
0: Ja, zaterdag. Het is Wereldplaagdierendag. Nou, dat slaat er dan wel een beetje
1: op. Slaat er een beetje op, ja.
0: Wereldplaagdierendag wordt jaarlijks gevierd op 6 juni... om de bedreigingen die plaagdieren vormen voor de mensheid en het milieu te herkennen. Plaagdieren zijn organismen die schade toebrengen aan landbouwgewassen, vee, voedsel, gezondheid, schoonheid, rust en comfort. Nou, ga maar even in Australië kijken inderdaad.

0: 70.
1: Hij zat er ook in de onderbroeken?
0: Ja, onderbroeken en sportkleding.
1: Ja, zoiets. Ja. Connie Vink, Nederlandse zangeres, die wordt 81. Is ze er nog? Ja, ik wou dat zeggen. Is ze er nog? Kijk, ja, is er nog.
0: Kijk, nog een plaatje van maken.
1: Ja, leuk, ja.
0: Koning Albert II, zesde koning van België, wordt vandaag 92 jaar.
1: Ja, nou, die is ook niet in de wieg gesmoord in ieder geval. Nee. Wat doen we vandaag? Ja. Nou, Dick, straks 7:15 het nieuwsoverzicht. 8:30 het weer met Rick van der Niet. En wel of niet, we weten het nog steeds niet, maar misschien hebben we ook nog straks 8:45 de streektelefoon. Anders hebben we iets anders.
0: Ja, want vorige week belde Pieter de streektelefoon en werd er niet opgenomen. Oh. Het nummer schijnt niet helemaal goed te zijn. Pieter is er nog achteraan gegaan. We horen straks nog of we wel of niet een streektelefoon hebben.
1: We wachten het af.
0: En anders hebben we wat anders.
1: Hele mooie muziek sowieso.
0: Inderdaad, mooie muziek tot aan de klok van 22:00 onder deze van ABBA. The winner takes it all.

0: Ik zeg ciao, doei, adio. Wat mij betreft ook een vriend van de show. Deze Kido van der Graaf, de man uit Den Haag. Dit is zijn nieuwe single.
1: Ontwaken in alle smaken. Nieuwsoverzicht.
0: De gemeente Noordwijk heeft inwoners van de Zilk een brief gestuurd over de mogelijke opvang van asielzoekers vlakbij de Zilk. Die opvang zou komen bij de Tittenberg in Vogelenzang. De gemeente Bloemendaal is hierover in gesprek met het COA. Volgens de burgemeester van Bloemendaal gaat het om 100 tot 120 asielzoekers. Begin van de zomer komt er waarschijnlijk een informatieavond.
2: Tientallen medewerkers in het VMBO en MBO kwamen donderdag samen om te praten over de verkeerde keuzes van leerlingen. Scholen willen voorkomen dat jongeren een verkeerde studie kiezen. De deelnemers kregen informatie over motivatie en keuzes maken. En daarna spraken zij in groepen over de eerste 100 dagen op het MBO. Ons platform organiseerde de middag om leerlingen beter te helpen bij hun keuze.
0: Henk Hogevorst heeft donderdag het voorzitterschap van VV Noordwijk overgedragen. Gerben van Duin is de nieuwe voorzitter geworden. Hogevorst was bijna 17 jaar voorzitter van de club. En Van Duin benoemde hem daarna tot erevoorzitter. Hogevorst kreeg ook de gouden KNVB waarderingsspeld.
2: Een brand op het spoor zorgde donderdag voor vertraging bij Lisse. De brandweer kwam even voor 6 uur naar de stationsweg. Daar stonden enkele kabels en elektra in brand. De brand was al vanzelf uitgegaan. Toch stonden treinen een tijdje stil en reden ze later langzaam. ProRail was ter plekke en maakte een plan voor herstel.
0: De gemeente Noordwijk gaat het omgevingsplan de komende jaren flink aanpassen. Het plan zegt wat op welke plek wel en niet mag. De gemeente moet in 2032 één duidelijk regelboek hebben. Nu staan veel regels nog los van elkaar. Soms overlappen regels elkaar of spreken ze elkaar tegen. Het college van burgemeester en wethouders wil vooral meer duidelijkheid voor inwoners.
2: De documentaire De Mannen van Brombeek is op 23 juni te zien in Lisse. De film draait bij Cinema Floralis. Lisser Maarten Bun werkte mee aan de documentaire. De film gaat over 4 Nederlandse veteranen. En ze vertellen over oorlog, verlies en kameradschap. De makers willen deze persoonlijke verhalen uit de geschiedenis bewaren. En tot zover het nieuws uit de Duinenbollenstreek.
3: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
3: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: De meisjes, de Dolly Dots, scoorden vele hits in de jaren 80. En een van de was natuurlijk deze Love Me Just a Little Bit More.
1: Uit de krant gegrepen.
2: Het aantal arbeidsmigranten in de Duin- en Bollensteeg zal de komende jaren toenemen, terwijl het huisvesten van deze medewerkers een moeilijke opgave blijkt. Waren nu nog zo'n 10.000 arbeidsmigranten werk in de streek, loopt dat aantal in 2040 mogelijk op tot zo'n 17.000. En dat blijkt allemaal uit cijfers uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de 5 Duin- en Bollensteeggemeenten: Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom. Hoeveel er precies nu wonen is voor de gemeente niet helemaal duidelijk. In 2024 stonden er 3815 arbeidsmigranten ingeschreven in de Duin- en Bollensteeg. Blijkt zo uit het basisregister. Maar naar verwachting zijn dat er bijna dubbele.
0: Ja, ja, kijk, die mensen moeten allemaal werken. Hè?
2: Maar ze moeten allemaal een plekje hebben om te slapen ook.
0: Ze moeten inderdaad wel een plekje hebben. En ik vind het ook een beetje raar dat ze nog ineens weten hoeveel mensen hier nou zijn. Dat is toch raar? Dat moet je toch als gemeente weten?
2: Ja, huh? Ze weten zoveel dingen niet. Maar ze weten hier wel wat te vinden als de belasting gaat.
0: Ja.
2: Huh? Rotters.
0: Oh. Welkom bij Ontwaken Alles Maken. We zijn erbij tot aan de klok van 10 uur. Met bijvoorbeeld de nieuwe muziek van Son Yeu en Dark Before the Dawn.

0: David Grant en Jackie Graham uit 1900. En nou, wat is het, ergens in de jaren 80. En zij coverde dit nummer van Todd Rundgren. Kijk, dan, dan klinkt het zo. Maar Todd Rundgren schreef het en zette het ook op de plaat. Maar
1: Nederlander
0: deed helemaal niks.
1: Nee.
0: Luister even.
1: Ja, dat is toch ook helemaal niks, dit. Dan gooit dat ding uit het raam, joh. Waardeloos. Gaan ze ook nog zingen of niet?
0: Ik denk het.
1: Laat het horen. Veel slower allemaal.
0: Ja.
1: Dat is helemaal niks. Nou, trek door de play.
0: Ja, dit was het origineel dus van Todd Rundgren.
2: Het weer in de regio.
1: Oh ja, dat hebben we ook gedaan natuurlijk. Ja, ja, Rick, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou ja, goedemorgen.
3: Het weer vandaag, hoor.
1: Ja, het weer zit het weer mee of het weer niet mee?
3: Ja,
1: hoe ziet het eruit?
3: Ja, het stabiele zomerweer is toch wel weer even weg.
1: Ja.
3: Het weekend is ook een lage drukgebied bij Ierland. Wat gooit vandaag nog wat zand in onze mooi weermolen. En deze zaterdag begint wel droog. Er is wel wat bewolking. Het wordt een graad of 18. Dus het is niet zo koud, maar ook zeker niet zo heel erg warm.
1: Nee.
3: En bij een krachtige zuidenwind aan de kust. En in het binnenland is die natuurlijk altijd wat minder matig. Blijft het toch wel wat koeltjes. In de namiddag komen de eerste regendruppels al toch wel weer voorbij. En pas in de nacht komen er wat hetzige buien voorbij. Maar ja, dan liggen we allemaal in bed, dus dat valt dan wel weer mee.
1: Dan duiken we onder de winter, denk ik.
3: Laag water. Rond een uur of 4. Het zeewater is toch wel weer een beetje opgewarmd tot een graadje of 15. Dus dat wordt wel steeds lekkerder.
1: Ja.
3: Nou, in de nacht koelt het toch wel af tot een graad of 13. En is er tijdelijk toch wel best wel veel wind. Nou, zondagochtend begint wel iets bewolkt. Dat lage drukgebied nog een beetje opschuiven. En wellicht nog een spatje regen, maar in de loop van de ochtend komt de zon erbij. Dus de zondag loopt wel aardig zonnig. Er staat nog wel een krachtige wind uit het zuidwesten. Maar de dag verloopt verder droog en de wind die zal heel langzaam afnemen. Nou, als je dan naar volgende week kijkt, dan blijft het Hollands weer. Ik kan niet eens zeggen Hollands zomerweer. Waar kwam Hollands weer?
1: Het Hollands weer.
3: Met af en toe een buitje en een paar keer bewolking. Het wordt niet veel warmer dan een graadje op 18 en 19. En het warmere weer beloven ze weer voor de week daarna. Maar als je tegen die tijd weer kijkt, dan weet je toch nog niet wat het dan op gaat leveren.
1: Nee.
3: Dus we moeten het er maar even mee doen. Het wordt een beetje fietsen en lopen in plaats van naar het strand.
0: Fietsen in de regen?
1: Nee.
3: Nou,
1: nee.
3: Ja, in de regen, een beetje tegenwind.
0: Ja, maar ik heb een hekel aan regen, Rick.
1: Maar is dit wel? Maar die temperatuur zo rond de 18 graden, is dat wel de temperatuur die een beetje standaard is voor deze weken?
3: Het is wel een beetje aan de lage kant, hoor.
1: Aan de lage kant. Maar ik zeg altijd, als je in het zonnetje... Nee. Maar als je in het zonnetje zit, dan voelt het altijd wel heel lekker aan altijd. Ook al is die temperatuur niet zo. Ja, dan moet het zonnetje er wel zijn, inderdaad.
3: Er is. En dan zit je lekker uit de wind en dan is het natuurlijk al gauw.
1: Dan is het gauw goed, ja.
3: Ja.
1: Nou,
3: we hebben het even over regen en
0: even een beetje
3: neerslag. Dus als we naar het beetje gaan kijken, dan is het toch wel een hele droge lente geweest. Er is toch een best groot neerslagtekort. Vandaar dat we wat brandjes hebben gehad, daar hoor je niet zoveel meer van. Maar dat tekort is best nog wel hoog. En dat zit nog bij de 5 droogste jaren.
1: Oké.
3: Nou, het allerdroogste jaar was 1976. Maar toen werd het eigenlijk pas droog vanaf half juni. De tweede plaats kwam 2018, dus dat is niet zo heel lang geleden. Maar toen werd het pas droog vanaf begin juli.
1: Okay.
3: Dus het kan allemaal nog recht mooi weer. Hè? Want dat heeft natuurlijk vaak met droogte te maken.
1: Ja.
3: Echt een mooie zomer wordt.
1: Nou, we wachten het allemaal in spanning af. Want jij gaat het ons iedere week gewoon lekker vertellen.
3: Hey, ja, volgende week weer een nieuwe update.
0: Zo is zo.
3: Volgende week weer bier.
1: Oké.
0: Dankjewel, Rick.
1: Dankjewel voor het weer, weer.
0: Rick was dat, onze eigen bierman. Elke zaterdag rond de klok van 8:30. Meer weer.
4: Iedere zaterdag van 8 tot 10. Ontwaken in alle smaken.

0: Ja, dat zie ik ontstaan, Henk. Dat zie ik ontstaan
1: ook.
0: De jaren 70. Dat draaiden wij in een sociëteit.
1: Ja.
0: Vooronder.
1: En dan draaide hier en dan stond die vloer gelijk vol.
0: Ja.
1: Ja. Ging al uit de dag gelijk. En wij ook natuurlijk, hè. Op zijn platenspelertjes nog, hè. En dan knalden ze tegen je discomeubeltje aan. En dan sloeg
0: hij over.
1: En dan ging het helemaal de pest over in. Maar goed. Oh, maar wat een tijden, jongens. De jaren 70, die discojaren. Ja, geweldig.
0: Inderdaad, Never Can Say Goodbye, Gloria Gaynor. Gaan wij even lekker terug in de tijd. In het kader van...
2: Bo. Oude munt.

0: Ja, met recht oude meuk.
1: Leuk, hè?
0: Ja.
1: Maar wel een hele leuke oude meuk.
0: Paul Enkhuizen, 1961 en Kissing on the Phone. We hebben nog een...
2: Uit de krant gegrepen.
1: Ja, natuurlijk, Dick. Een boodschap doen in de buurt.
0: Ja.
1: Als het aan de politieke partij Pro ligt, moet dat in Teylingen gewoon kunnen. Ook voor wie buiten het centrum woont, waar supermarkten zich nu verplicht moeten vestigen. Als je straks vanuit Nieuw-Boekhorst voor een pak melk naar het centrum moet, dan loop je al snel 1,5 kilometer heen en weer. Pro wil dat het gemeentebestuur van Teylingen met een voorstel komt waarin supermarkten buiten de bestaande centra onder voorwaarden ook mogelijk worden gemaakt.
0: Ja, 1,5 kilometer lopen is wel een beetje goed voor de beweging. Als je dan lekker gaat lopen, je bent wel in beweging.
1: Ja, natuurlijk. Maar voor een pak melk.
0: Ja, nou ja.
1: Dan zou ik even een krentenbol naar binnen gooien. Beetje voeding er maar bij, hoor dan.
0: Straks de streektelefoon. Ik heb begrepen dat het allemaal gaat lukken. Tenminste, we hebben een goed nummer doorgekregen. Maar doen we het na deze Summer in the City. Wat een lekkere plaat hier op jouw kanker.

0: Joe Cocker, alweer lang dood. Dit was een grote hit destijds van hem. Summer in the City.
1: Uit de krant gegrepen.
2: Uit de krant gegrepen?
0: Ja.
2: Je blijft maar doorgaan, jij met je berichten. Ik heb straks niks meer over, maar goed.
0: Ja, je prins er niet voor niks uit.
2: Nee. Terwijl het verkeer vrijdag nog even over het bijna 90-jarige oude Lisserwegviaduct op de A44 rijdt, zijn de contouren van het nieuwe viaduct al zichtbaar. Op 20 juni wordt het oude viaduct uit de weg gerold en vervangen door een nieuwe. En daarvoor gaat de weg maar liefst 11 dagen dicht. Vanaf zaterdag rijdt het verkeer over een tijdelijke weg. Tot 2030 dik vervangt Rijkswaterstaat 3 viaducten en een brug op de A44. Een van de oudste snelwegen van Nederland. En dat gebeurt van noord naar zuid. Eerst is het Lisserwegviaduct aan de beurt. Later volgen het Hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en de Spoorwegviaduct. De viaducten zijn bijna 90 jaar oud en zijn echt aan vervanging toe.
0: Ja, ja, het zijn wel meer viaducten aan vervanging toe. Dat kost miljarden.
2: Ja, nou ja, goed. Maar dan gaan we maar extra collecteren of zo.
0: Extra collecteren. We betalen al genoeg belasting.
2: We betalen al genoeg, ja.

0: kwart voor negen geweest. Bruce Hornsby and the Rains and the Way It Is.
1: Be happy come the day.
2: Streektelefoon.
0: Ja, ik heb begrepen, Henk, vorige week mislukte het, kregen we geen gehoor. Zouden we dit deze zaterdag wel gehoor krijgen?
3: Nou, ik denk het wel, want wie hebben wij aan de telefoon?
4: U spreekt met Jim van Ede van Bakkerij van Ede Noordhout.
3: Kijk eens aan.
0: Jim van Ede.
3: Jim van Ede.
4: Ja, zeker. We hebben een verbinding.
3: Oké, ja, sowieso. Ja. En Jim, waarom hebben we jou aan de telefoon? Want je hebt ons wat te melden, als het goed is.
4: Ja, nou, ik wou gewoon melden, ja, het mooie ambacht van de brood, dat nog steeds, hoog in de vaandel staat bij ons in Noordwijkerhout.
3: Dat denk ik toch in heel Nederland, niet alleen in Noordwijkerhout.
4: Want ja, maar hier hebben we wel het beste brood.
0: Henk, dat doet mij wel goed om dat te horen als zoon van een brood- en banketbakker.
3: Ja, inderdaad.
4: Ja,
3: ja. Ja, Dick is van een oudwater uit Rijnsburg. Ze hadden vroeger ook een bakkerij, dus
4: vandaar. Oké. Mooi vak.
3: Mooi vak. Maar bakkers weet ik altijd alleen maar van dat die 's morgens altijd heel vroeg op moeten staan.
4: Omdat, ja, dat klopt,
3: Want jullie zijn nog steeds een warme bakker, neem ik aan, met ovens en dergelijke. Ja. Jullie halen het niet uit de fabriek vandaan.
4: Nee, alles puur ambacht, zonder heel veel handwerk bij ons.
3: Ja, en hoe laat begint jouw dag?
4: Ja, mijn dag begint al 's middags, maar mijn mensen komen zeg maar om 9 uur 's avonds beginnen wij.
3: 9 uur 's avonds? Ja, en dan gaan ze de hele nacht door?
4: Ja, hele nacht door, ja, klopt.
3: En dan is het
4: weer een kerstvers broodje op de plank te hebben.
3: Ja, dat gaat dan naar de winkels toe, neem ik aan, dan 's morgens?
4: Ja, naar de winkels. En wij doen ook heel veel aan de horeca.
3: Oké. Okay.
4: Dat moet ook vroeg de deur uit, zeg maar, hotels en dat soort dingen allemaal.
3: Dus jouw leven speelt zich eigenlijk 's nachts af, niet overdag of 's nachts?
4: Nee, mijn leven is eigenlijk omgekeerd, ja, dat klopt. Dus
0: heb je...
4: ik leef 's nachts en ik slaap overdag.
3: Oké, nou gezellig is dat voor thuis, voor de thuisfront, hè, of niet?
4: Ja, dat is af en toe wel even wennen, ja, maar je leert ermee leven.
3: Maar is dat ook dan ook 6 dagen in de week dat je dan bezig bent? Of heb je toch ook nog een...
4: Ja, ik werk 7 dagen in de week.
3: 7 dagen? Nou.
4: Ja.
3: Nou, dan moet het schip met goud wel binnenvaren bij jou, daar is dat allemaal zo.
4: Zeker, ja, staat zeker om eruit te geven.
3: Nee, er staat zeker een Tesla voor de deuren, van dubbele Tesla.
4: Nee,
3: dat maakt een geintje.
4: Nee,
3: maar het is ook inderdaad heel hard werken natuurlijk en lang werken om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Jij hebt het over het mooie ambacht van het brood. Ja, het brood dat is een ambacht, dat is al honderden jaren. Is dit trouwens ook waar je nu werkt? Is het een bedrijf van vader of zoon? Of hoe moet ik dat zien?
4: Ja, ik ben de 4e generatie zelf.
3: Zo?
4: En mijn vader, ik zit nog steeds samen met mijn vader in de zaak. Ja, en van mijn opa eigenlijk. Nou ja, zodoende ben ik nu. Dit jaar bestaan we ook 100 jaar. Dus
3: 100 jaar? Dan krijgen jullie het titel koninklijk.
4: Ja, daar zijn we mee bezig inderdaad.
0: Ja, dan moet je aan een hoop voorwaarden voldoen.
3: Ja,
4: heel veel.
3: Je moet wel echt 100 jaar bestaan. Natuurlijk niet 99 en 9 dagen. Nee, echt 100 jaar.
4: Nee, het mag echt alleen op de kroonjaar inderdaad.
3: Ja. Dus, en je moet het allemaal aan kunnen tonen ook, hè? Met documenten en kamer van koophal inschrijving. Weet ik het allemaal niet meer.
4: Heel veel dingen moet je eigenlijk laten zien dat je daaraan voldoet.
3: Ja. Heb je trouwens dan nog tijd namens al dat werk voor iets anders? Voor een hobby? Voor een weet ik het wat? Of is
4: mijn hobby is mijn werk eigenlijk, dus zo moet je zien.
3: Ja, maar niet echt inderdaad ook voordat je met iets anders nog bezig kan zijn. Het is echt inderdaad je werk.
4: Nee, alleen maar aan mijn werk ben ik mee bezig. Ik ben jong ondernemer, dus
0: als je inderdaad
4: ga er ook nog tegenaan.
0: En als je bakker bent, heb je eigenlijk weinig tijd voor andere dingen. Dat zag ik aan mijn vader ook. Ja, die had misschien, hij zat in de kerkenraad, dat vond hij dan wel geweldig. Een hoop vergaderingen, maar voor de rest heb je er eigenlijk niet zoveel tijd voor als bakker.
4: Nee, dat is zo. Maar dat geeft niet. Als je maar plezier in hebt, dat is
0: absoluut.
4: Belangrijk.
3: En jij bent nog een jong ondernemer, want wat is jouw leeftijd?
4: Ik ben 30, net 30.
3: Oh. Dus
4: ik ben
3: nog een ondernemer, daar kan je nog 70 jaar vooruit.
4: Ja, daarom, joh.
3: Er komt nog wel een... En is er al een 5e of 6e generatie onderweg?
4: Ja, ik heb een dochtertje en het zoontje komt er al aan. Dus er is
0: het zoontje komt eraan.
4: Er is al een
0: gouden schot gelost.
3: Het gouden schot is gelost.
4: Maar dan
3: weet je dat gelijk. Het is gelijk geregeld voor de komende 30 jaar ook natuurlijk. Kan je straks rustig met pensioen ook. Dat ze dat weer overnemen van jou. Nou, we zijn helemaal geïnformeerd over je en over je ambacht en over je mooie werk. En we wensen jou een hele fijne dag, een goed weekend. En ik zou gewoon lekker... Moet er nog wel weg?
0: Nee, jij moet de telefoon weer doorgeven aan iemand.
3: Je moet straks de telefoon weer doorgeven aan iemand. Je mag niet vertellen aan ons aan wie hem doorgeeft. En dan gaan wij dan weer volgende week contact mee opnemen. En zo gaat het allemaal verder.
0: En maak even een foto, even een selfie, zodat we die op onze site kunnen zetten.
4: Ja, gaan we doen. Helemaal goed.
3: Goed weekend.
4: En een fijne uitzending. Okay.
3: Hoi.
0: De streektelefoon dus weer terug na een weekje afwezigheid.

En hun grootste hit destijds was It's the First Time, Lois Lane. We gaan op naar reclame, nieuws en weer. Dat betekent dat wij straks terug zijn. Tot nog een uurtje. Ontwaken in alle smaken.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, ik weet niet wat de loos is, maar opeens valt het nieuws weg. En Henk, weet jij wat de loos is?
1: Ik denk dat de nieuwsstudio gegijzeld wordt of wat dan ook.
0: Zou het?
1: Nee, of ze houden pauze daar. Dat hebben ze heel vaak dan opeens.
0: De commercials. Nee. Kijk,
1: zijn die ook weg, de commercials?
0: Kijk of ik dat nog kan
1: opzetten. Anders moeten we zelf maar wel gaan zingen. Een paar jingeltjes en dergelijke. En reclamespotjes.
0: Kijk of dat lukt.
1: Ja, je gaat er wel in.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
10: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
11: Dit is Bo,
12: de omroep van de Bollestreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Nou, wij kunnen gaan afdouchen, want wij hebben onze oefeningen al gedaan.
1: We hoeven helemaal geen fitness meer te doen. We hebben het programma al gehad vanochtend hier. Ik ben gesloopt.
0: 1975.

0: uit. Zijn we er allemaal uit?
1: Zijn we wakker?
0: Zijn we wakker?
1: Vandaag 6 juni, wat gebeurde er in de geschiedenis? Het eerste transport van kinderen vanuit Kamp Vught naar Sobibor. Op 6 juni 1943, precies een jaar voor de geallieerde landing in Normandië, vertrok vanuit Kamp Vught het eerste transport van kinderen naar Sobibor.
0: In 1844 dan wordt de YMCA opgericht in Londen.
1: 1944 ook de Tweede Wereldoorlog, D-Day natuurlijk, in Normandië.
0: En in 1945, op deze dag, Meinoud Ros van Tonningen, een Nederlandse collaborateur tijdens die Tweede Wereldoorlog, die pleegt dan zelfmoord in de gevangenis van Scheveningen.
1: Vandaag in 1964, de Beatles geven het tweede van 2 concerten in het Noord-Hollandse Blokker.
0: En in 1990, de eerste foto's genomen buiten ons zonnestelsel worden dan door de ruimtesonde Voyager 1 naar de aarde doorgestuurd. Op de foto's zijn 6 planeten, waaronder de aarde, te zien vanaf een afstand van zo'n 6 miljard kilometer. Nou, je zou het moeten lopen.
1: Nou, inderdaad. Waar gaan we het over hebben in dit uur, Henk?
0: Nou, we gaan zo dadelijk praten met Marelle over een kinderkledingbeurs in Noordwijk. Maar ook praten we met Jan de Mol over de skatevierdaagse in Warmond. En er is morgen een luchtkussenfestival in Voorhout. Dat zijn zo'n beetje de onderwerpen tussen nu en 10 uur.

0: Onde é o Harris? It's my nerves. Your arms. It's my arms. Jouw stilte. Mijn stilte. In jouw land.
1: It's my land.
0: It's my land.
2: Goedemorgen. Wat is dit een prachtige plaat. Tabitha heet ze. Het lied van Rut, Mijn Land is Jouw Land. En,
3: het is
2: Bos, hè? Het is, ze heeft Rijnsburgs...
3: gronden?
2: Ja, voor mij is ze opgevoed in Rijnsburg, deze Tabitha.
3: Nou, hebben we een beroemdheid in Rijnsburg erbij, wat dat betreft.
2: Ja, prachtig nummer.
3: Als het goed is, hebben wij momenteel telefonisch contact met Marella. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Ja, jij gaat ons iets vertellen over een kinderkledingbeurs.
4: Ja, dat klopt.
3: Ja, vertel het maar.
4: Ja, ik organiseer morgen samen met een vriendin de Lucani kinderkledingbeurs in het Trefpunt in Noordwijk.
3: Van 10 tot 1 zie ik staan. En Lucani, waar staat dat voor? Is dat een bedrijfsnaam of is dat een organisatie?
4: Lucani staat voor de namen van onze kinderen. Daar doen we het natuurlijk ook. Lisa's zoon heet Luca en mijn dochter heet Leilani.
3: Nou, dat is hartstikke leuk gevonden.
4: Ja,
3: dat is leuk gevonden.
4: Ja, dank je.
3: Tijdens die beurs verkopen ouders zelf hun tweedehands kinderkleding, speelgoed en accessoires. Wat zorgt voor een gevarieerd aanbod vanaf babykleding tot maat 140. Nou ja, maat 140, daar ga ik makkelijk naar onderweg, want ik krimp alleen nog maar natuurlijk. Dus, dat zou kunnen dus. Maar een breed aanbod dus inderdaad. En hoeveel mensen doen er nou aan zo'n kledingbeurs mee?
4: Nou, dit is onze eerste keer in Noordwijk.
3: Okay.
4: We hebben het al één keer eerder in Velsenbroek gedaan. Maar op beide locaties hebben we ongeveer 30 plekken.
3: Ja.
4: Sommige ouders willen graag één plek. Andere ouders hebben dan ook vaak meerdere kinderen. Hebben heel veel kleding. Dus we hebben bijvoorbeeld nu ook iemand die heeft 3 tafels. Dus ja, de aantal verkopers wisselt. Maar daardoor is het aanbod ook wel heel erg variërend.
3: En het is ook echt tweedehands kleding, hè? Dus dat er niet opeens een handelaar tussen staat met kleding en speelgoed en zo. Daar letten jullie wel op natuurlijk.
4: Daar letten we wel op. Ik heb zelf wel wat nieuwe kleding. En er zijn natuurlijk ook ouders. Ik denk dat wij als ouders het allemaal wel herkennen. Dat je iets koopt voor je kind, heel enthousiast bent in de winkel. Kom je thuis, laat je het zien en zeg je, ik vind het niet leuk, doe het niet aan. Ja, dan blijft het toch met het kaartje. Dus dat nemen mensen ook mee.
3: Ja, maar het is niet zo dat er handelaren tussen zitten. Het zijn echt ouders.
4: Nee, zeker niet.
3: Nee.
4: Nee, kijk, ik ben daarin de uitzondering. Dat is mijn voordeel.
3: Ja.
4: Ik ben niet een handelaar, maar ik heb gewoon heel veel nieuwe kleding. En verder is het echt tweedehands. Dat is echt ons doel. Tweedehands kinderkleding, tweedehands accessoires, tweedehands speelgoed.
3: Okay.
4: Ja, dat is wel echt heel bewust.
3: Controleer je ook van tevoren bijvoorbeeld hoe die kleding eruit ziet? Of dat is bijna denk ik ondoenlijk om het allemaal te doen. Maar of het wel inderdaad nog een beetje nette kleding is. Of zijn er echte eisen aangesteld voordat de mensen mee mogen doen? Maar moeten ze zich ook aanmelden, die mensen die meedoen met die kledingbeurs?
4: Ja, mensen kunnen zich online aanmelden via de website.
3: Okay.
4: Dan kunnen ze kiezen wat voor soort tafels ze willen. Want we hebben tafels van verschillende afmetingen en ook lege plekken voor als mensen een kledingrek mee willen nemen.
3: Okay.
4: Maar controleren is inderdaad niet te doen.
3: Nee, je gaat
4: er gewoon sturen vooraf. Ja, ga ervan uit. We sturen vooraf wel een mailtje met nog wat tips. Waarin we ook zeggen, ja, kleding wat stuk is of echt met vlekken. Dat zou je zelf ook niet kopen.
3: Ja.
4: Dus het heeft geen zin om zoiets mee te nemen. Maar ja, er zijn ook ouders die zulke kleding in een bak gooien. En dan een soort van grabbelbak. En waar ze kleine prijsjes aan hangen. Sommige ouders vinden dat fijn. Als ze bijvoorbeeld met hun kinderen naar de speeltuin gaan.
3: Nou, er is genoeg kleding te koop. Morgen gaat het allemaal plaatsvinden in het Trefpunt in Noordwijk. Van 10 tot 1 uur. We kunnen jou alleen maar, want je zei het al, je doet het niet alleen maar samen met een vriendin, geloof ik, had je het over.
4: Ja, met Lisa.
3: Ja, nou, jullie gaan dat samen allemaal organiseren en doen. We wensen jou morgen een heleboel bezoekers toe bij, daar in het Trefpunt in Noordwijk, bij die kinderkledingbeurs. Veel succes gewenst ermee.
4: Ja, heel erg bedankt voor jullie tijd en ik hoop dat we heel veel luisteraars mogen zien morgen.
3: Wie weet. Oké. Okay.
2: Dankjewel.
4: Fijne uitzending.
3: Dankjewel. Dag.
2: Morgen dus die kledingbeurs. We gaan ons opmaken voor
5: de platenkeus van Henk West.
2: Ja, altijd weer benieuwd.
3: Ik ook.
2: Doen we naar deze Pat Benatar en Love is a Battlefield.

0: Heb jij er ook wel eens last van, denk ik? Love is a battlefield. Heb jij er wel eens last van?
1: Ik ben 30 jaar samen al, dus wat dat betreft...
2: 30 jaar?
1: Huh? Nou, ik heb wel heel wat battlefields overwonnen. Slagvelden.
0: Wij zijn toe trouwens aan de...
3: De platenkeus van Henk Westra.
0: Nou, zeg het maar.
1: Ja, nou, dat heeft met die 30 jaar te maken. Vorig weekend was ik 30 jaar getrouwd.
0: 30 jaar getrouwd.
1: Ja, getrouwd.
0: Daarom zeg ik, heb jij wel eens last van Love is a Battlefield?
1: Ja, in 96 ben ik getrouwd. En in de zomer van 96 was dit de hit. Dus nou, die hebben we zo vaak gehoord in die week. Inderdaad, ik denk, nou, die moet even voorbij komen weer. Even terugkomen. Terug naar 96.
3: En dit is voor...

0: heb jij hier ook destijds, 30 jaar geleden, ook met haar opgedanst?
1: Een beetje in huis volgens mij, ja wel. Ja? Niet op een feest. Niet op een feest. We hadden een bandje draaien. Nee, dat was een bandje. Ik speelde dit nummer niet. Maar het was zo'n ongelofelijke zomerrit. Daarom zit hij ook nog steeds in mijn hersentjes. Ja, als jij ergens mee bezig was, dan kwam hij altijd wel weer een keertje voorbij. Lekker blaadje, lekker weer een diekje.
0: Nog gefeliciteerd, gefeliciteerd trouwens met je 30-jarig jubileum.
1: Ja, op naar de 60, hè, zeggen ze dan.
0: Echt?
1: Ja, dan ben ik 100 inmiddels, maar goed. We blijven doorgaan.
0: We gaan het hebben over inline skaten, Henk.
1: Ja, we gaan het hebben over een skate vierdaags. En iemand die er alles van af weet, dat is Jan Mol. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juni opent Skielerbaan Tijding in Warmond de poorten voor iedereen die mee wil doen aan de skate vierdaagse. Nou, dat is wat inderdaad. Het is dus voor iedereen, dus ook mensen die niet kunnen skaten.
2: Zeker. Het is een initiatief vanuit de KNSB, waarbij ze een week lang proberen om mensen te stimuleren te gaan skileren. En het is juist ook bedoeld voor mensen die nog geen skilerervaring hebben. Maar ook voor mensen die wel heel graag skileren en het gewoon leuk vinden om zo'n week lang eens even lekker veel te gaan skileren.
1: Ja.
2: Dus echt, iedereen is welkom.
1: Nou, het weer hebben jullie mee natuurlijk, want het is niet echt hot zomer, dus... Ja, als die temperaturen wat lager liggen, dan zeggen de mensen... oké, nou, dan ga ik maar wat anders doen. En is het een binnen- of een buitenactiviteit?
2: Nee, het is een buitenactiviteit op onze eigen skielerbaan. Dus we zijn wel een beetje afhankelijk van het weer.
1: Ja.
2: Want als de baan nat is, wordt die veel te glad, dus dan rijden we niet.
1: Nee.
2: Dus ik adviseer mensen om echt even kort voor het trek op onze website te kijken. Er staat een mooi stoplichtje. Bij groen gaat hij zeker door op die dag. Bij oranje zullen we gedurende dag nog even moeten aankijken of het wel of niet gaat lukken. En als je op rood staat, dan moeten we helaas die dag afzeggen omdat gewoon de baan te nat is.
1: Ja. Wat is nou zo leuk als skaten? Of skileren? Ja, ja, wat is het? Skileren, skaten? Is het hetzelfde skileren, skaten?
2: Ja, ik gebruik het ook allebei een beetje door elkaar. Ik vind het gewoon een soort puzzelen met je lijf. Het is een vrij complexe beweging. Dus je bent een beetje lekker aan het puzzelen met je lijf om daar steeds beter in te worden. En het is ook een hele vloeiende, dynamische beweging. Dus het geeft gewoon een lekker gevoel als je nou bezig bent, vind ik zelf.
1: Het lijkt heel erg op schaatsen, hè?
2: Zeker, maar dan zonder de kou en lekker in het zonnetje.
1: Ja, je verkoopt het wel. Nee, inderdaad, die winter, maar ja, die wintermaanden schaatsen kan ook heel lekker zijn natuurlijk. Ondanks
2: zeker,
1: de kou en dergelijke.
2: Allebei, hè? Precies. Ja. In de winter schaatsen we, dan staat het terrein onder water. Dus dan kan het een natuurijsbaan worden of we gaan naar de ijsbanen. Maar in de zomer hebben we gewoon een eigen skielerbaan waar iedereen nu welkom is.
1: En de mensen die gaan skileren, die gaan dus rondjes rijden over die baan, neem ik aan.
2: Ja, precies. Hè. En voor de kinderen hebben we stempelkaarten. En dat werkt als een tierenlier. Het is mooi om te zien hoe kinderen helemaal enthousiast worden als ze een stempelkaart krijgen. En zoveel mogelijk rondjes bij elkaar kunnen gaan stempelen.
1: En zit er ook een beloning aan vast dan als die stempelkaart vol is?
2: Ja, aan het eind van de week krijg je natuurlijk dan een hele mooie diploma met de dadelijk gereden afstand uitgereikt. Dus aan het eind op de vrijdag maken we daar een leuk feestje van. Ja.
1: Want het is skate vierdaags. We hebben ook tegenwoordig allemaal die wandelvierdaagse, die avondwandelingen vierdaagse met scholen en dergelijke.
2: Ja,
1: daar lijkt het ook wel een beetje op. Alleen dit is een heel ander, toch een ander initiatief natuurlijk eigenlijk.
2: Ja. En je moet het woord vierdaags ook wat ruimer interpreteren. De KNSB die vindt het dat een hele week kan zijn waarin verenigingen het skileren stimuleren. Tot met zondag. Maar wij hebben gezegd, wij pakken gewoon de 5 door de weekse avonden. Je bent welkom voor 1 avond, maar natuurlijk ook voor meerdere avonden. Je bent ook welkom voor 5 avonden.
1: Net wat je wil.
2: Vierdaagse moet je gewoon ruim interpreteren.
1: Ja. En zijn er kosten aan verbonden?
2: Nee, het is gratis. Mensen kunnen ook materiaal bij ons lenen. Dus als ze zelf geen skilers hebben of geen helm of geen beschermers. Komt allemaal in orde. Hebben wij allemaal te lenen.
1: Die hoef je niet te huren, die kan je gewoon bij jullie lenen.
2: Nee,
1: dus.
2: Die kunnen gewoon gratis lenen bij ons op die avond. Dus dat hoeft geen reden te zijn om niet te gaan komen.
1: Nee, en dan is natuurlijk de bedoeling eigenlijk een beetje dat mensen zo enthousiast worden dat ze lid gaan worden van jullie organisatie.
2: Ja, dat is stap 2.
1: Dat
2: ik vind het
1: gewoon
2: leuk als mensen daar lekker bewegen, gezellig hebben met elkaar, de sport leuk vinden. En kijk, het is altijd mooi meegenomen als mensen het zo leuk vinden dat ze lid worden. Maar de baten van dit soort dingen voor je club die zijn toch heel indirect te meten. Dus in eerste instantie is het gewoon om mensen gewoon een leuke avond te geven en lekker met elkaar te bewegen.
1: Nou, dat is hartstikke mooi om te horen allemaal sowieso. Nou, we gaan jou een hele fijne week toewensen. Aankomende maandag tot en met vrijdag zijn al die mensen welkom in Warmond bij de Skate Vierdaagse. En ik denk meer informatie op jullie website hierover nog.
2: Zeker, ja. Op onze website www.wic.nl met een lange ei.
1: Oké, nou. Fijne week toegewenst.
2: Dank jullie wel.
1: Goed weekend.
2: Hoi.
0: Hoi. Inline skaten dus. Ik heb het ooit wel eens gedaan, maar is lang geleden.
1: Ik heb met rolschaatsen gedaan wel. Maar ook heel lang geleden.
0: Ja, inderdaad.

0: grote zomerhit destijds in de halverwege de jaren 70. Deze Johnny Guitar Watson en It's a Real Mother for You. Bo.
1: Het is droog met wolkenvelden en vooral in het noorden en oosten ook wat zon. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en het gaat vanmiddag en vannacht regenen. Het wordt zo'n 19 graden. Morgen valt in de ochtend af en toe ook wat regen. In de middag is toch veel plaatsen droog met stapelwolken en zon. En de temperatuur ligt dan ook zo rond de 19 graden. Aankomende week Hollands weer met af en toe een bui. En het wordt 18 tot 19 graden.
2: Henk Westra en Dick Houtwater.
3: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Ouwe munt.

0: 1966, onsterfelijke muziek van de formatie The Beach Boys en...
1: Inderdaad. De politie heeft in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan 4 verdachten aangehouden, waaronder één afkomstig uit Sassenheim. 4 anderen zijn geïdentificeerd, maar zitten op het moment niet vast. De politie viel binnen bij 8 mannen van 21 tot 51 jaar. En de verdenkingen tegen de mannen lopen uiteen. Zo hebben zij deelgenomen aan een besloten groep waar illegaal verkregen beelden van gedrogeerde slachtoffers werden gedeeld. Sommige mannen worden verdacht van verkrachting of pogingen daartoe. Het rechercheteam dat de zaak onderzoekt sluit niet uit dat meer aanhoudingen zullen volgen. De 4 mannen die zijn aangehouden komen uit Horst aan de Maas, Huls, Sint-Willibrord en Sassijn.

0: Rood, wit, blauw. Gerard Joling, dit wordt de zomer. Dit voor wat betreft het WK voetbal.
1: Ja, zeker, denk ik inderdaad. Dat is echt heel leuk. Lekker melodiek inderdaad. Dat kan je lekker meedijnen, meezingen. En het is alleen nog maar aan wachten natuurlijk of ze wereldkampioen gaan worden.
0: Nou,
1: maar ja,
0: dat denk ik niet.
1: Ik reken erop. In gedachten. Ik heb van de week een paar dromen gehad erover. Dus, je weet, ik ben helemaal gek van voetbal. Dus.
0: Maar we gaan het hebben over...
1: Een luchtkussenfestival.
0: Ja, morgen in Voorhout.
1: En daar hebben we Tjeerd IJsselmuiden voor aan de telefoon. Tjeerd, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja,
1: Luchtkussenfestival Voorhout. Morgen op de Herenstraat in Voorhout. Wat kunnen de mensen verwachten die, want het gaat morgenmiddag plaatsvinden, die daar morgenmiddag naartoe komen?
2: Nou, morgenmiddag van 1 tot half 6 zal de gehele Herenstraat volstaan met allerlei luchtkussens, waaronder gewoon kleine springkussens voor de kleine kinderen. En grote waterattracties waar eigenlijk de hele middag gebruik van gemaakt kan worden.
1: En wat versta je onder waterattracties? Dat kinderen in een zwembroek door het water moeten banjeren en dergelijke? Of dat ze in ieder geval echt nat worden?
2: Ja, er zijn ook keuzes waar je echt wel nat bij wordt. Ja, echt wel grote glijbanen met een waterbak. Dus,
1: ja. Want ja, de temperatuur is nou niet bepaald. Echt, ook morgen niet. Het wordt niet echt 30 graden of zo. Dus, maar goed.
2: Nee, we hebben geschoven met ons parcours. Dus we hebben iets minder waterattracties. En iets minder, iets meer gewoon droge attracties ook.
1: Maar ja, goed, kinderen hebben het nooit koud, zeg ik altijd.
2: Nee, klopt, maar moeten ze wel beschermen voor zichzelf, dat ze natuurlijk niet door blijven lopen.
1: Nee,
2: en uiteindelijk. Dat willen we ook niet.
1: 28 attracties zie ik staan op het Kidsplein. Wat is echt inderdaad een spektakel voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar. Is dit iets wat ieder jaar terugkomt?
2: Ja, eigenlijk wel. Sinds 2006 is het evenement ieder jaar op de Herenstraat te vinden.
1: En is het dan ook met de bedoeling dat mensen moeten ervoor betalen, heb ik gezien. Het kost 7,5 euro per kind. Daar krijgen ze een soort ticket voor. Het zal wel een afgesloten gebied zijn dat niet iedereen er kan komen, denk ik.
2: We werken met polsbandjes, dus je kunt wel op het terrein terechtkomen, zeg maar. Zeker ook als ouders, die kunnen gewoon lekker meelopen.
1: Ja.
2: En de kinderen die een polsbandje hebben, mogen gebruik maken van de luchtkussens. Okay.
1: En is dan de bedoeling dat de opbrengst daarvan naar een goed doel gaat, of is dat niet zo?
2: Ja, zeker. Okay. We proberen ieder jaar natuurlijk meerdere goede doelen in de gemeente te steunen. Ja. Dit jaar hebben we er 3, dus daar zijn we heel blij mee.
1: En dat zijn?
2: Dat is de mug.
1: Wat is de mug?
2: De mug is een, hoe moet je dat uitleggen? Een gevechtssporttraining om kinderen en volwassenen weerbaarder te maken.
1: Oké.
2: Dat eigenlijk. Daarbij hebben we de JCV. Nou, die kennen we eigenlijk allemaal wel.
1: Nee,
2: de Jeugdclub Voorhout.
1: Ik zeg maar niks. JCV, wat is de JCV?
2: JCV, de Jeugdclub Voorhout. Die organiseren allerlei activiteiten in het dorp. En zij wilden eigenlijk heel toepasselijk... dit jaar een luchtkussen kopen.
1: Oké. Nou dus, dan kunnen ze oefenen bij jullie alvast.
2: Precies, inderdaad.
1: En wat de beste is.
2: Ja, zeker.
1: Ja, en dan een gaatje in prikken gewoon. Neem je mee, zeg je, is lekker, heb je niks meer aan. Hebben we voordelig ook nog eventjes.
0: Ja, sowieso.
2: De kussens wegen gemiddeld 100 kilo, dus een sterke man...
1: En de kookclub zie ik staan.
2: Klopt, zeker, ja.
1: De kookclub, wat doet die koken, maar...
2: Met kinderen ook weer. Dus het zijn eigenlijk allemaal doelen weer om, ook weer wat terug te doen voor de kinderen die op de dag zelf aan het springen zijn.
1: Ja, nou, het ziet er leuk uit allemaal. Nou, nog hoop op goed weer. En nogmaals, morgenmiddag op de Herenstraat, die is dan daar helemaal voor afgesloten.
0: Ik heb begrepen ook dat de horeca ook open is voor jullie. Hè? Ja. Dat mensen, zeker, de moeders en vaders daar lekker een kopje koffie of iets anders kunnen doen.
1: Ja, dan zeg je gewoon, Jantje, ga jij maar even naar dat luchtbus. Ja. Ik ga hier verzitten. Ja,
0: tuurlijk.
1: Maar als je 3 biertjes maar als je 3-4 biertjes binnen hebt, dan weet je niet meer bij God niet waar het kind gebleven is. Dan krijg je een soort zoekactie, weet je dat?
0: Ja, krijg je dat weer.
1: Krijg je dat weer allemaal? Nee, hoor.
2: Ja, we hebben dit jaar ook weer 3 pretbandjes aan, waar je zegt. Daar zijn we ook heel blij mee. Dus de gezelligheid komt zeker goed morgen.
0: Eén groot gezellige boel.
1: Morgen op de Herenstraat vanaf een uurtje of 1 tot half 6 morgen inderdaad het Luchtkussenfestival Voorhout.
0: En allemaal voor het goede doel.
1: En we wensen jou en alle vrijwilligers, en door heel wat mensen bij betrokken zijn, echt een hele leuke middag toe sowieso.
2: Helemaal goed, dank jullie wel.
1: Dankjewel. Groetjes.
0: Oké. Kortom, hartelijk welkom dus morgenmiddag daar in Voorhout.
1: Ja.
0: Bijna 10 voor 10.

0: Princess scoorde in de, voor mij, de jaren 80 met deze plaat Say I'm Your Number One. We gaan het even hebben over al die zes
1: afgelopen
0: van de week is geweest.
1: Ja, wat een gigantisch succes, hè?
0: Want dat volgende plaatje dat slaat er een beetje op.
1: Okay.
0: Ja, groot succes. 25 miljoen opgehaald.
1: En dat allemaal voor het KWF, hè?
0: Ja,
1: voor onderzoeken en dergelijke.
0: Het was de 20ste keer. Ze wilden minimaal 20 miljoen ophalen, maar ze hebben 25 miljoen opgehaald.
1: En dan kan je zien hoe dat leeft onder ons, hè? Onder de Nederlanders. Want in iedere familie is er wel iemand die getroffen wordt door
0: absoluut,
1: kanker. Hè?
0: Absoluut.
1: En daarom willen we allemaal ook ons steentje bijdragen om dat toch die ziekte ooit de wereld uit te krijgen.
0: En daar heeft het volgende plaatje mee te maken. Douwe Bob. Hij maakte een plaatje dat heet All for One. En Douwe heeft van de week ook meegefietst in Albusjes.
1: Is dat die man van al die kinderen?
0: Ja, okay. Inderdaad. Ja. Dit is Douwe Bob dus, wat speciaal voor Albusjes werd gemaakt. All for One.

0: All for One was dat Douwe Bob en zijn nieuwe single. We kijken nog even naar de agenda van vandaag. En één itemtje van morgen, wat we net trouwens hebben behandeld.
1: Wat is er allemaal te doen vandaag? Sowieso zelf verzorgingsproducten kunt u gaan maken met kruiden. In het Streekmuseum Veldzicht aan de Herenweg in Noordwijk binnen. Het begint allemaal zo dadelijk om 10 uur tot 12 uur.
0: Masterclass over stress en balans in de vernieuwde bibliotheek van Lisse begint om 9:45 tot 11:45.
1: En het is ook boekstartdag met verhalen en voorleesactiviteiten in de bibliotheken van Lisse, Oesgeest, Noordwijk, Rout en Voorhout. Allemaal vandaag tussen 10:30 en 12 uur.
0: Samen kapotte spullen repareren kan in Hillegom op het plein 21. Begint om 1 uur tot 3 uur.
1: En dan hebben we als laatste, we hebben het net ook gehad in de uitzending, het kinderfestival met luchtkussens en attracties. Allemaal morgen van 1 tot 6:30 in Voorhout op de Herenstraat.
0: Nou, dit was een ontwaken aan alle smaken. Over 2 weken zijn we er weer, maar jij bent lekker op vakantie.
1: Oh, ik ga lekker vakantie vieren. Ik ben er straks in het najaar pas weer, in september weer. Hè?
0: Ja, september.
1: Even een beetje rustig.
0: Inderdaad.
1: Een beetje rustig.
0: Heb jij wel nodig.
1: Heb ik wel nodig, inderdaad. Ja, als gepensioneerde man. Maar goed.
0: Straks Michiel Frazenstorm. Met de plaatjes die je mee kan zingen. En volgende week met Pieter en Nadine. Dank voor het luisteren. Maak er een mooie zaterdag van.
1: Tot de volgende keer.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl... en maak impact met jouw energie.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
13: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
14: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Shania Twain en That Don't Impress Me Much uit 1999. Het jaar waarin we kennis maken met de Argentijnse Máxima Zorreguieta, de nieuwe vriendin van prins Willem-Alexander. En zij blijkt te waren, want ze zijn nu al 24 jaar getrouwd. Het is 8:08. Hartelijk zaterdagochtend. Je luistert naar een kakelverse aflevering van Nostalgiel. Waar je ook bent, thuis, in de auto of misschien wel op je werk, Nostalgiel is jouw maatje. Tot 12:00 vanmiddag ben ik bij je.

0: Hey bollenstrekers, leuk dat je luistert naar de hits van Nostalgiel. En ik beloof je, je gaat er geen spijt van krijgen. Nostalgiel. Want we hebben zoveel leuks te bieden, zoals het spelletje Wie ben ik? In Wie ben ik hoor je zometeen een fragmentje van een bekende Nederlander. Fragmentje van een seconde of 15. En in die 15 seconden moet jij zien te raden welke bekende Nederlander dat dan wel niet mag wezen. Het antwoord kan je doorbellen naar de studio van Bo, de omroep van de Bollenstreek. En we zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer, pen en papier bij de hand. 071-36-13199. 071-36-13199. Voor de oplossing van Wie ben ik, welke bekende Nederlander zoeken wij? En voor de winnaar ligt hier weer klaar. Heerlijke, ambachtelijke chocola. Zo'n lekkere, dikke reep. En die kan dus voor jou zijn. Ben je er klaar voor? Nou, hier komt-ie. De opgave van Wie ben ik van vandaag.
1: U heeft sinds juli 1988 een schuld van 5.418 gulden en u hebt geen snars afbetaald. Ja, het is heel erg met u gesteld. Want in het register van het bureau kredietregistratie staat er zelfs A6 bij uw naam. En weet u wat dat betekent, mevrouw? Grove wanbetaler.
0: Ja, is volgens mij best wel lastig hoor vandaag. 071-36-13199. Als jij het antwoord denkt te weten, welke bekende stem heb je net voorbij horen komen? 071-36-13199. En win hem die heerlijke, ambachtelijke chocola.

0: En fluitend komen wij door de zaterdagochtend. Goedemorgen, je luistert naar de hits van Nostalgiel. En we zitten midden in het spelletje Wie ben ik? Nostalgiel. En je weet het, in Wie ben ik draait het om een bekende Nederlander. Je hebt een minuut of wat geleden een fragment van deze BN'er gehoord. En de grote vraag is, wie zoeken wij? Heb je zijn stem herkend? Het antwoord kan je doorbellen naar de studio van Bo, de omroep van de Boddenstreek. 071-36-13199. Dat is het telefoonnummer om ons te bereiken. Maar ik kan me zo voorstellen dat je het fragmentje graag nog een keer wil horen. Ook voor degene die pas net zijn ingeschakeld. Nou, hier komt-ie. De opgave van Wie ben ik van vandaag.
1: U heeft sinds juli 1988 een schuld van 5.418 gulden en u hebt geen snars afbetaald. Ja, het is heel erg met u gesteld. Want in het register van het bureau kredietregistratie staat er zelfs A6 bij uw naam. En weet u wat dat betekent, mevrouw? Grove wanbetaler.
0: Nou, roept u maar. Welke bekende stem heb je net voorbij horen komen? 071-36-13199. En wie weet is hij wel voor jou, hè? Die heerlijke, ambachtelijke chocola. Ik spreek je zo.

0: De zaterdagmorgen is een goede morgen met de hits van Nostalgiel. Zometeen heb ik voor jou in de aanbieding de 4 Taps en ook Lulu komt voorbij.
1: Nostalgiel. Plannen voor noodopvang net buiten de gemeentegrens van Noordwijk. Spoorbrand Breilisse en nieuwe Noordwijk-voorzitter aan de slag. Goedemorgen, dit is het Bollestreek Nieuws. Ik ben Mark Honink. Er komt misschien een asielopvang net over de grens bij de Zilk in Vogelenzang. Inwoners van de Zilk hebben er een brief over gekregen. De gemeente Bloemendaal heeft plannen om in de noodopvang maximaal 120 asielzoekers onder te brengen voor zeker 3 jaar. Ze hopen op die manier te voldoen aan de landelijke spreidingswet. Waarschijnlijk komt er ook een informatiebijeenkomst en die is ook bedoeld voor inwoners van de Zilk. Een brand op het spoor heeft eergisteren gezorgd voor vertraging bij Lisse. Bij de stationsweg stonden kabels en elektra in brand. Het vuur was al uitgegaan nog voordat de brandweer er was. Toch stonden treinen nog een tijdje stil of reden ze langzaam. En gisteren waren er ook treinproblemen tussen Voorhout en Haarlem. Dat kwam door technisch onderzoek. En voetbalvereniging Noordwijk heeft een nieuwe voorzitter, oud-wethouder Gerben van Duin. Hij neemt het stokje over van Henk Hogervorst, die is ermee gestopt nadat hij bijna 17 jaar voorzitter was. Ook viel hij af en toe in als scheidsrechter. Noordwijk heeft nog geen definitief afscheid genomen van Hogervorst. Die blijft bij de vereniging betrokken via de businessclub. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollestreekomroep.nl.

0: Hallo bollenstrekers, je luistert naar de hits van Nostalgiel. Inmiddels is het 8 minuten over 11:30. Nostalgiel. En het is tijd voor de ontknoping van het spelletje Wie ben ik? Wie is toch die bekende Nederlander? En vooral, wie gaat er aan de haal met die heerlijke ambachtelijke chocola? Nou, ik laat het fragmentje nog een keer aan je horen en dan krijg je de antwoord.
1: U heeft sinds juli 1988 een schuld van 5.418 gulden en u hebt geen snars afbetaald. Ja, het is heel erg met u gesteld. Want in het register van het bureau kredietregistratie staat er zelfs A6 bij uw naam. En weet u wat dat betekent, mevrouw? Grove wanbetaler.
0: En de bekende Nederlander die wij zochten is natuurlijk niemand minder dan Erik van Buizenwinkel. Ja, ik zeg wel natuurlijk Erik van Muiswinkel, maar er kwamen ook wel wat foute inzendingen binnen, viel me op. Maar we hebben gelukkig een winnaar. En dat is Toos. En Toos komt uit Noordwijk. Gefeliciteerd, Toos. Je weet wat je hebt gewonnen, hè? Heerlijke ambachtelijke chocola. Ik neem zo meteen nog even contact met je op voor wat gegevens, maar eet smakelijk alvast.

Dit zijn ze, de hits van Nostalgie. Het is 6 juni vandaag in 1964. Geven de Beatles hun enige twee concerten ooit in Nederland. In Blokker en in ons eigen Hillegom. En vandaag in 1984 wordt het computerspelletje Tetris bedacht. Dan de jarige. Voormalig toptennisser Björn Borg is 70 geworden. Tweede Kamerlid van BBB Caroline van der Plas blaast vandaag 60 kaarsjes uit. En oud-atlete Nelly Coleman is 62 geworden. Ze werd in de jaren 80 twee keer wereldkampioen op de sprint. Heb je ook wat te vieren? Van harte gefeliciteerd.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en Klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
14: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
15: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
15: Met

0: Dit zijn ze, de hits van Nostalgiel. Inmiddels is het 11:11. En wij hebben contact met niemand minder dan Willemien van de boekhandel. Is dat zijn boekhandel Wagner. Willemien, goedemorgen.
1: Goedemorgen Michiel, goedemorgen luisteraars. Nou, daar zijn we dan weer, hè?
0: Ja, nou, ik kreeg je net op tijd te pakken.
1: Ja, sorry. Het was even rommelig hier.
0: Ja. Dus we hebben eigenlijk niks vooraf kunnen bespreken.
1: Nee,
0: ik ben niks voorbereid.
1: Jongens,
0: dus ik ben heel erg benieuwd wat jij allemaal te melden hebt.
1: Nou, ik zal eerst even zeggen sorry voor mijn stem. Want dat is, dit wordt met het uur wordt die zwoeler of krakeriger, of hoe je het ook moet noemen.
0: Oh, ik vind het juist mooi.
1: Oh, dan dus zwoeler, dank je. Grapje. Maar afgelopen weekend hebben we natuurlijk een prachtig Italiaans evenement gehad. Met echt Italiaans weer. Wat dus wilde zeggen dat iedereen super vrolijk was. Maar het was loei en loei zwaar. Het was echt zo zwaar met 30 graden onder een tent ongeveer. Dat was natuurlijk buiten was het ietsje minder graden. Maar als een tent dat brandt natuurlijk helemaal als een gek. En we hadden iedere dag hadden we een aantal auteurs die er gehaald moesten worden. Gebracht moesten worden. Geëntertaind moesten worden. Klanten weer. Maar het was zo gaaf. Ik ga morgen weer hoor. Maar wat ik al zei, dit jaar was het super warm. Vorig jaar was het regen en dan zou ik je ook te piepen. En ik ga helemaal niet piepen. Maar ik was gewoon kapot. Nou, of zal het ouder worden? Ah, Michiel.
0: Nou, misschien een combinatie van beide.
1: Ik wil het niet horen. Maar goed, we doen gewoon alsof het de warmte was.
0: Het was de warmte. Tuurlijk was het de warmte.
1: Het was super geslaagd. En we gaan het volgend jaar weer doen. Hele mooie locaties. Iedereen die niet geweest is. En dat waren er best wel veel. Want ik heb best wel wat mensen uit de omgeving gezien. Maar ook mensen die normaal gesproken in Haarzuilen altijd wel komen. En dit jaar heb ik die niet gezien. Ik wil natuurlijk niks zeggen, want ik zie ook niet echt iedereen. Maar volgend jaar schrijf in je agenda op het moment dat de datum bekend wordt. Het is echt heel leuk. Het is een heel leuk landgoed. En klaar. Dus dat was heel succesvol. Toen kwamen we hier in de winkel en het was weer natuurlijk chaos. Want je hebt natuurlijk altijd wel weer boeken over, dus die moet je weer ergens stallen. En dus in de winkel zijn we nog steeds in de chaos zitten we met opruimen. Maar ja, dat houdt ook het spul weer levendig, hè?
0: Ja, hard werken, hè, in zo'n boekhandel.
1: Serieus. En ik vind het echt heel gaaf, maar mensen onderschatten echt wel dat het sjouwen is en dat het ploeteren is en dat we moeten veranderen en dat je hoofd creatief moet zijn. Hoe gaan we dat weer presenteren? Nou, net had Maartje, onze jongste parthamer, die had allemaal Harry Potter spullen hebben binnengekregen. Nou, ga daar maar eens wat presenteren. Ja, die winkel zat al hartstikke mutje vol. En toch is het er gelukt om weer een mooie plek te krijgen met allemaal balpakketten van Harry Potter.
0: Nou, ja, leuk.
1: En dat ontstaat ook weer uit een boek, hè? Dus dat is toch gaaf.
0: Ja, dus het ziet er weer feestelijk uit bij jullie.
1: Ja, en nu gaan we het volgende kastje weer veranderen. En dan gaan we daar weer anders worden. Dus vandaag wordt het echt een dag van... ik hoop dat het allemaal lukt voor 5:00. En dan uiteindelijk gaan we natuurlijk ook nog super promoten wat voor mooie boeken we hebben, wat voor auteurs er komen. We hebben die Murdoko's in huis. Nou, daar kom je eigenlijk niet aan, want dat is bij uitkomst alweer een herdruk. Dat zijn hele... Michiel, dat is voor jou ook echt leuk. Dat zijn een soort van sudoku's, maar dan moet je een moord oplossen.
0: Oh.
1: En op iedere pagina is er dan één moord. En er wordt iedere keer wordt die moeilijker, maar op een gegeven moment is het echt zo moeilijk dat je eigenlijk wil spieken, maar ja, dat doe je dan toch niet. En die had ik meegenomen naar het Italiaans evenement met een groot bord erboven, niets Italiaans bij, maar deze wil je hebben. Nou, mensen kwamen rennen erop af. Ik wist niet wat ik zag, joh, was echt zo grappig.
0: Nou, een echte aanrader dus.
1: Ja, nee, is echt heel leuk. Voor de vakantie ook, in plaats van dat je een uurtje op je telefoon zit te klungelen. Ik wil het woord niet zeggen wat ik had in mijn gedachten had, maar dan kun je beter zo'n Murdoko eventjes bij me komen halen. En dan ga ik je garanderen dat je het leuk vindt. En zo niet, dan krijg je van mij je geld terug.
0: Zo, nou kijk, dat is een...

0: Dat is een harde toezegging.
1: Statement, hè? Ja, het is zo'n groot succes. Ja. Echt helemaal gaaf. Nou. Maar goed, dat is het puzzelboekjes. En dan hebben we, dan gaan we vanaf volgende week is het weer bal met auteurs. En die aanmeldingen lopen maar binnen. Ik heb totaal geen overzicht, heel slecht. Maar daar ga ik maar het weekend maar eventjes op storten. Maar we hebben, Twan Huis gaat nu in één keer heel erg hard. Dat komt eigenlijk omdat hij ook op nummer 1 staat. Dus hij gaat hier een lezing geven over zijn mooie boek Droompad. Over zijn wandeltocht, hè, die hij met zijn zoon heeft gedaan. Echt een gaaf boek. Ik had net een klant die had hem gekocht en die kwam gisteren vertellen van het is ook echt heel leuk om te lezen. Dus dat is heel gaaf. Volgende week staat Simon Keizer op de planning en Karin Bloemen. Noem maar wat namen. Het is toch niet normaal wat er allemaal komt, maar ja, geweldig.
0: Ja, wat een beroemdheden zeg.
1: Ja, leuk hè, dat de uitgevers dan bellen en zeggen van joh, mag ik Simon Keizer? Vind je het leuk om die te ontvangen? Zo, leuk. Ja, tuurlijk. Dus Simon. Ja, dus Simon. Nou ja, en dan vind ik van Simon heel erg super. Vind ik echt leuk, want dat doen echt niet al die BN'ers. Maar die doet dan zelf ook een post. Ik ga daar en daar naartoe en ik ga daar en daar naartoe. En dat is natuurlijk voor ons ook heel fijn. Want hij heeft natuurlijk zijn contacten en ja, over heel Nederland. Dus ja, er zitten ook wel wat mensen uit onze omgeving bij. En dan zie je toch zo'n aanmelding weer binnenkomen. Dus dat vind ik echt super sympathiek. En uiteindelijk is het ook eigen belang hoor. Ik bedoel, zo erg is het ook weer niet. Maar zo gek is het ook weer niet. Maar ja, hij doet het wel.
0: Ja, een hartstikke drukke juni maand dus eigenlijk. Betekent het dat het misschien in de zomermaanden juli en augustus wat rustiger is bij jullie?
1: Nou, kijk, juli en augustus. Probeer ik in juli even nog een beetje ertussenuit te floepen. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar goed, zo niet. Dan doe ik net alsof ik dat ik op vakantie ben. Dan ben ik gewoon thuis. Alles even een beetje inhalen. Maar in juli zijn er ook alweer wat grote namen. En augustus is inderdaad niet de maand om activiteiten te doen voor ons. Want dat is ploeteren, kijken of het druk is. En dan moet je weer mensen echt trekken om die lezingen vol te krijgen. En wij willen dan toch wel met auteur zoals die komen, dat je toch wel een beetje een aantal mensen hebt. De sfeer maakt het natuurlijk wel weer wat gezelliger dan dat je met z'n zessen zit.
0: Ja.
1: Of we moeten aangeven, we hebben een leesclub met 6 man. Dat vind ik ook helemaal prima. Maar een auteur moet dat wel weten van tevoren. Ja. En dat is augustus, is toch iedereen op vakantie met zijn hoofden in koffers pakken of weer terugkomen of weer chagrijnig van de vakantie zit er weer op. Dus dan doen wij altijd wel een beetje rustig aan. Dan hebben we mooie dingen in de winkel, maar wat minder lezingen.
0: En in september komt het weer een beetje op gang.
1: Ja, dat is echt. We gaan dit jaar echt gewoon helemaal los. Ik weet het zeker.
0: Heel goed. Heb je verder nog wat toe te voegen, Willemien?
1: Nou, kom lekker naar de winkel. Binnenkort is Vaderdag. Jahir heeft een mooi boek hier liggen voor de Vaderdag. We hebben superveel geschiedenismooie boeken er binnen gekregen. Dus ja, wip lekker langs. Denk er op tijd aan, want ook die boekenverkoop die gaat hard. Maar dat wilde zeggen dat voorraden ook snel op zijn. En tegenwoordig moet je toch even wat langer wachten met herdrukken. Dus denk alvast nu aan Vaderdag en kom nu lekker naar die boekhandel, nu je nog alle ruimte hebt.
0: Ja, luister naar de wijze raad van Willemien, mensen.
1: Ik hoop jullie allemaal te mogen zien.
0: Ja, zeker. En wil je de website checken, dat kan ook. Boekhandelwagner.nl. Willemien, hartelijk dank weer voor vandaag. En wij spreken elkaar volgende week weer.
1: Dankjewel, Michiel. Dankjewel, luisteraars. Goed weekend.
0: Doeg.

0: Hallo leutjes, je luistert naar de hits van Nostalgiel. En ik weet niet hoe het zit met je kennis over de Bollenstreek.
1: Hey, dat is natuurlijk kletskoek.
0: Ja, die kennis kan je nu even testen, want ik heb 3 stellingen voor mijn neus liggen. 2 stellingen die kloppen als een bus, niks meer aan het handje, maar 1 stelling is absoluut onzin. 1 stelling is kletskoek. En welke stelling is dat? Nou, daar kan je voor zelf een beetje over nadenken.
1: Stelling 1.
0: Iemand uit Hillegom wordt ook wel hangkous genoemd. Iemand uit Hillegom wordt ook wel hangkous genoemd.
1: Stelling 2.
0: Het oudste pand van Noordwijk staat in de Voorstraat. Het oudste pand van Noordwijk staat in de Voorstraat.
1: Stelling 3.
0: In de Bollenstreek is er geen enkele vrouwelijke burgemeester. In de Bollenstreek is er geen enkele vrouwelijke burgemeester.
1: Nee, dat is kletskoek.
0: Welke stelling is onzin? Welke stelling is kletskoek? Stelling 1, 2 of 3? Je hoeft niet te bellen, gewoon even rustig nadenken. Hoor je zo meteen het antwoord van me.

Zeg even over die stellingen. Carla Breuer is een vrouw en op dit ogenblik nog steeds de burgemeester van Teylingen. Met andere woorden, stelling 3 is kletskoek.

0: Hallo allemaal, dit zijn ze, de hits van Nostalgiel. En er komt nog veel meer moois aan, dus blijf lekker plakken.
1: Nostalgiel. Plannen voor noodopvang net buiten de gemeentegrens van Noordwijk. Spoorbrand Breilisse en nieuwe Noordwijk-voorzitter aan de slag. Goedemorgen, dit is het Bollestreek Nieuws. Ik ben Mark Honink. Er komt misschien een asielopvang net over de grens bij de Zilk in Vogelenzang. Inwoners van de Zilk hebben er een brief over gekregen. De gemeente Bloemendaal heeft plannen om in de noodopvang maximaal 120 asielzoekers onder te brengen voor zeker 3 jaar. Ze hopen op die manier te voldoen aan de landelijke spreidingswet. Waarschijnlijk komt er ook een informatiebijeenkomst en die is ook bedoeld voor inwoners van de Zilk. Een brand op het spoor heeft eergisteren gezorgd voor vertraging bij Lisse. Bij de stationsweg stonden kabels en elektra in brand. Het vuur was al uitgegaan nog voordat de brandweer er was. Toch stonden treinen nog een tijdje stil of reden ze langzaam. En gisteren waren er ook treinproblemen tussen Voorhout en Haarlem. Dat kwam door technisch onderzoek. En voetbalvereniging Noordwijk heeft een nieuwe voorzitter, oud-wethouder Gerben van Duin. Hij neemt het stokje over van Henk Hogervorst, die is ermee gestopt nadat hij bijna 17 jaar voorzitter was. Ook viel hij af en toe in als scheidsrechter. Noordwijk heeft nog geen definitief afscheid genomen van Hogervorst. Die blijft bij de vereniging betrokken via de businessclub. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollestreekomroep.nl.

0: oliebollenstrekers. Je luistert naar de hits van Nostalgie. Het is bijna 12:12. En bij theaterschool On Stage in Noordwijk hebben ze hard gewerkt aan twee voorstellingen. En die worden morgen opgevoerd in theater De Muze. Ik praat erover door met Chantal van de Klucht van On Stage. Goedemorgen, Chantal.
1: Goedemorgen.
0: Eerst even over de theaterschool zelf, On Stage. Die heb jij zelf opgericht, hè?
1: Ja, en aankomend jaar 15 jaar geleden. Dus, het gaat goed, ja.
0: Dus dat wordt een feestjaar?
1: Ja, we gaan nog even in de zomer bedenken wat de plannen gaan worden. Maar daar gaan we zeker even een moment van maken.
0: Nou, hartstikke mooi. Hoe ben je ooit op het idee gekomen om een theaterschool op te richten?
1: Ik ben zelf vroeger altijd naar Rotterdam gegaan op mijn middelbare school, of naast mijn middelbare school in het weekend. En toen dacht ik, er is eigenlijk helemaal niks in Noordwijk. En ik heb toen zelf conservatorium gedaan en ik kreeg uiteindelijk reuma. Dus ik kon niet zelf het theater in. En toen dacht ik, dan heb ik een andere passie, dat is lesgeven. Dat ga ik gewoon opstarten. Dus ik ben dat eigenlijk begonnen. En ik begon met twee groepen. En heel snel waren het al dat jaar waren het 5 groepen geworden. En daar zit ik nu nog steeds op. Dus dat gaat helemaal goed.
0: En,
1: ja.
0: En om hoeveel leden gaat het dan ongeveer bij elkaar?
1: Nou, ik heb ongeveer 15 kinderen per groep.
0: 15 kinderen per groep. En dat zijn inderdaad speciaal bedoeld voor kinderen, even voor de duidelijkheid.
1: Ja dus ik heb van af groep 3 tot en met eind middelbare school, sommigen studeren nog tot een jaar of 18, 19.
0: Ja. Nou, heel goed. Nou, morgen zijn er in de Muze 2 voorstellingen. Eentje in de middag en eentje in de avond. Laten we beginnen even met de middagvoorstelling Speelgoedparadijs.
1: Ja.
0: Ja, je kan natuurlijk niet alles verklappen, maar kan je misschien wel ongeveer aangeven waar het over gaat?
1: Ja, zeker. Het gaat over een speelgoedwinkel waar de twee, mevrouw Bol en mevrouw Dol, de eigenaressen zijn. En ze hebben een uitvinder die voor hun speelgoed maakt en dat is Lex. En Lex die verzint middeltjes om speelgoed tot leven te maken. Want zij hebben allebei een pop die ze heel leuk vinden. En die willen ze eigenlijk in het echt ook hebben als winkelmeisje. En Lex bedenkt daar allemaal middeltjes voor, maar dat gaat natuurlijk een beetje fout. En dan, uiteindelijk komt natuurlijk alles goed. Er zitten allemaal popjes in de speelgoedwinkel die tot leven komen. Maar er komen buren klagen, er komen agenten kijken wat er allemaal in die speelgoedwinkel aan de hand is. Dus het, het belooft een leuke middag te worden.
0: Ja. Is het een zelfbedacht verhaal of is het al een bewerking van een bestaand?
1: Het is een bestaande musical.
0: Ja, want als je dat ook nog eens een keer moet gaan doen, alles zelf...
1: wordt veel inderdaad.
0: Ja, precies. En het is denk ik bedoeld voor de allerkleinste?
1: Ja, deze wordt gespeeld door de kinderen vanuit groep 3, 4 en 5, zeg maar. Dus dat is een beetje 6 tot en met 9 jaar. En het is ook leuk voor kinderen om te zien, gewoon voor die leeftijd, maar ook iets ouder. Ja, weet je, het zijn heel veel ouders en nichtjes en broertjes, zusjes die in de zaal zitten, denk ik. Maar het is wel echt een specifiek kinderverhaal.
0: Ja, precies. Oké, heel goed. Nou, dat om 1:00, Speelgoedparadijs. Ja. Dan is er 's avonds om 7:30 ook nog een voorstelling. Circle of Life, zie ik.
1: Ja, en dat is het bekende verhaal van het leeuwtje Simba. Ah. En daar hebben wij een eigen bewerking van gemaakt. En dit wordt gespeeld door de middelbare schoolgroep. En die hebben eigenlijk heel veel zelf gedaan. Dus zij... We hebben samen het script aangepast op de aantal rollen wat wij hebben aan een aantal kinderen die meespelen. Ze hebben zelf dansen gemaakt, heel erg om hun eigen creativiteit te ontwikkelen. En daar is morgen het eindresultaat van te zien.
0: Ja, dus jij hebt ze heel veel vrijheid gegeven.
1: Ja, maar dan uiteindelijk stuur ik het bij. Maar het gaat voornamelijk omdat zij heel erg leren zelf. Het is goed voor samenwerken, die creatieve dingen te ontwikkelen. Je ziet heel erg leuk dat sommigen neemt die de leiding en dan op dat moment neemt die de leiding. Dus het is op veel vlakken voor de kinderen heel leerzaam.
0: Ja. Zie je in jouw groepen ook heel veel talent rondlopen waarvan je denkt van die zou het wel eens ver kunnen schoppen?
1: Ik heb er een aantal gehad die ook, ik werk namelijk ook voor de Kleinkoor Academy. En die dat allebei deden, die zijn bij mij begonnen en die zijn zo zijdelings bij het kleinkoor erbij gekomen. Die zijn nu vervolgopleiding aan het doen op het conservatorium. Dus dat gebeurt, maar dat is niet bij iedereen. Want ik wil ook niet per se dat het een plek moet zijn waar je auditie moet doen.
0: Nee, precies.
1: Of de beste wil zijn. Ik wil eigenlijk een plek zijn waar kinderen gewoon, zijn het geen megatalenten, maar wel op hun manier enorm kunnen groeien. En dat hebben ze niet... Weet je, ze hoeven later niet allemaal in theater te staan, maar wel misschien op hun werk een presentatie moeten doen. En dat ze daar heel erg van leren en zichzelf ja, durven laten zien.
0: Ja.
1: En dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja.
0: Een combinatie van leuk en leerzaam, zullen we maar zeggen.
1: Inderdaad. Ja. Inderdaad. Ja.
0: Zijn er voor vandaag nog, of voor morgen nog kaarten?
1: Ja, via de Muze zijn nog kaarten te koop. Het zit aardig vol, maar je kan ook nog gewoon aan de deur komen, denk ik, morgen om te komen kijken. Of anders via de website van de Muze.
0: Oké, nou, ik hoop op op twee hele mooie voorstellingen, maar dat zal ongetwijfeld. Speelgoedparadijs om 1:00 en morgenavond om 6:30 Circle of Life. Chantal van de Klucht van Onstage, dank je wel voor je informatie en heel veel succes en plezier morgen.
1: Dank je wel.
0: Dag.
1: Doei doei.

bollenstrekers. Je luistert al de hele ochtend naar Bo, de omroep van de Bollenstreek. En blijf dat ook vooral doen, want zometeen is het tijd voor het leukste lunchprogramma van de Nederlandse radio. En dan heb ik het natuurlijk over de Peer en Meer Show met Peter en Trudy. En wat nostalgie betreft, nou, zullen we volgende week weer als datum prikken? Nou, het lijkt me een goed plan. Fijn weekend en tot de volgende keer.

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.

0: Tito El Bambino in El Amor. Elke zaterdag van 12 tot 2.
1: Dit is de Bier en Meer Show.
0: Met Peter Gasseling, Peter Gasseling, Peter Gasseling. Ja, goedemiddag luisteraars. Kijken nu op de klok. Daar zie je het alweer staan. Het is alweer 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Dat betekent dus, wij gaan weer beginnen met een nieuwe opkikker van de week. Wat er wel, een nieuwe Peer en Meer Show. En ze staat weer naast mij, de enige echte Trudy.
2: Hi, Peter.
0: Hey, Trudy, hoe is het met je, Trudy?
2: Nou, mij is het geweldig.
0: Geweldig zelfs. Je voelt ook een beetje als een soort Trumpje natuurlijk. Ja. Het kan niet beter.
2: Wij voelen ons als Trump.
0: Nee, ik ook. Ik voel me ook echt geweldig vandaag. Nou, allemaal goede berichten. Maar Trudy, ik ben wel blij dat je er bent. Want je weet het, het is vandaag zaterdag 6 juni alweer. Hè?
2: Ja,
0: dat betekent. De zomer is alweer een week aan de gang. Hè? We zijn alweer een week in de zomer, in de meteorologische zomer.
2: Ja.
0: En het is vandaag natuurlijk ook een hele belangrijke dag, dat weet je.
2: D-Day.
0: Wat zeg je?
2: 6 juni is D-Day.

0: kakkelakken, die zijn irritant.
1: Ja, maar kakkelakken ook.
0: Ja, maar weet je dat er goud geld aan verdiend wordt per jaar? Er is een of andere iemand gepakt op een vliegveld. Die had ik weet niet hoeveel kakkerlakken.
1: Ja.
0: En die kopen mensen als huisdier.
1: Een huisdier kakkelak?
0: Ja.
1: Ik ken mensen die hebben kakkelakken in hun huis, maar die willen er juist vanaf.
0: Ja, die wil ik er vanaf, ja.
1: Ik moet er ook niet aan denken, een kakkelak in mijn huis. Gaat het dan weer?
0: Nee, ik heb één keer nog heel groot.
1: Ik heb één keer, was ik op vakantie, kwam ik oog in oog met een kakkelak. Oh, mijn god, die dag was bijna me dood geweest. Ik zweer het je. Maar goed, ik zal misschien het programma ook vertellen wat er allemaal gebeurde. Ja, dat was echt verschrikkelijk was dat. Maar goed, het doel is om mensen bewust te maken van de risico's die deze dieren kunnen veroorzaken voor onze gezondheid.
0: Nou,
1: Trudy,
0: die hebben het pas meegemaakt natuurlijk. Dat hantavirus, muizen en die ratten.
1: Zeker, nou inderdaad. Dat kan je dood wel zijn. Maar ook voor de voedselveiligheid en onze leefomgeving natuurlijk. Hè. Maar ook voor bedrijven speelt een goede hygiëne en preventie een hele belangrijke rol.
0: Zeker.
1: En daarom is het thema van dit jaar: laat dieren een wereld in beweging.
0: Ja, nou, het beweegt. Het beweegt.
1: Kan het inderdaad krioelen. Maar heb jij als last van plaagdieren gehad in je huis, Trudy?
0: Muizen.
1: Heb je wel eens een muis in je huis gehad?
0: Ja, niet in mijn huis, maar tussen het dak en het schot van de slaapkamer.
1: Zat daar een muis tussen?
0: Ja, dan hoorden we een beetje gekrabbel. Muizen. Maar ja, toen hebben we een paar korreltjes neergelegd. En,
1: toen was hij weg?
0: Een poosje later waren ze weg.
1: Maar heb je ook dan, als je dat opeens hoort, zo'n beetje klopgeluid?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Als je dat hebt, heb je namelijk een
0: klopgeest
1: in je huis.

Van de zaterdag. We zijn begonnen 6 juni. De zomer komt weer een week onderweg. Dus ik heb lekkere muziek. Oh, van die goede muziek waar je ook weer helemaal blij van wordt. Het zonnetje buiten is een beetje verdwenen. Maar op de radio gaat hij opeens weer schijnen. Ongelooflijk. Met deze lekkere plaat. Trouwens, mensen, heel veel sterkte met dit programma.

0: Stephanie Mills and Never Knew Local Love Like This Before in the PM. En meer zo natuurlijk, en Trudy. En is het nog te doen bij Theater Onderdak? Of is daar ook al een beetje de vakantieperiode toegeslagen?
1: Ja. Ja.
0: Helemaal niks meer?
1: Helemaal niks meer.
0: Oh, ook geen film.
1: 10 oktober zie ik Cabaret.
0: 10 oktober?
1: Ja.
0: Oh, nou ja, goed, dan kun je vast...
1: Het duurt nog even. Maar je kunt alvast het... Oh nee, wacht even.
0: Oh, je hebt wel.
1: Ah, een film. Een film op de 10 september. 10 september.
0: Oh, 10 september was het film. Ja. Ja, een beetje... Nee, joh, dan gaan we gelijk verder met de leuke dingen die in de streken doen zijn.
1: Nou, er is wel iets anders in Sassenheim.
0: Ja.
1: Want de Beholders.
0: Wat?
1: De Beholders.
0: De Beholders?
1: Ja. De Behouders.
0: Ja, wat is het mee?
1: Denk ik. Ja, die treden op, dat is... even kijken hoor. In het kader van de reeks Sassenheim Muziekdorp van Adest Musica wordt er vandaag opgetreden door de Beholders. En dat is een vijfkoppige pop-rockband uit Noordwijk en Leiden.
0: Ja.
1: Opgericht in 2012. En die treedt op tussen 2 en 4, dus net na ons.
0: Ja.
1: Op meerdere plaatsen in het centrum van Sassenheim zijn ze dan te horen. De band speelt bekende pop- en rocknummers van de jaren 60 tot nu. Waarbij rauwe vocalen van zangeres Tessa Kelder kenmerkend zijn.
0: Oh, maar wat hebben we Adest Musica daarmee te maken dan?
1: Ja, die zullen dat misschien ondersteunen. Adest Musica, die bestaat dit jaar...
0: Die gaan
1: dan jaar...
0: mee toeteren of zo dan?
1: Ja, die bestaat dit jaar 50 jaar, dacht ik.
0: Ja.
1: En die verzorgen dus allerlei activiteiten omtrent dat...
0: Nou, mooi
1: 50
0: zeg.
1: Jaar bestaan.
0: Ja, nou mooi.
1: Nou, dan is er weer een inloop bij Oud de Zilk aanstaande woensdag 10 juni. Een inloopochtend en dit keer is er speciale aandacht voor de bloembollenteelt.
0: Oh.
1: En te zien zijn onder andere oude foto's van landarbeiders en landbewerking. En daarnaast liggen ook weer de gebruikelijke fotoboeken met klassenfoto's van de Heilig Hart School, Maria School en voetbalvereniging van Nispe ter inzage.
0: Oh.
1: Dus wil je nog een leuke foto van vroeger? Want niet iedereen had geld om schoolfoto's, zeg maar, te betalen. Dus ja, dan had je geen schoolfoto.
0: Oh, dan kun je gewoon naar de oude schoolfoto's kijken?
1: Ja, en als je er eentje bij ziet, dan kan je misschien wel een replica van laten maken.
0: Denk je zeggen, oh, dat is mijn buurvrouw of zo?
1: Nee, dat ben ik zelf.
0: Dat ben ik
1: tuurlijk.
0: Zelf. Oh, die ben...
1: Zoiets, ja.
0: Oh, wow, interessant
1: je
0: en
1: kunt
0: leuk.
1: Allerlei vragen stellen aan de vrijwilligers die daar aanwezig zijn. De inloop is in Dorpshuis De Duinpan aan de Sportlaan. En duurt van 9:30 tot 12:00.
0: Nou,
1: de toegang is gratis.
0: Helemaal gratis. Oh, de houden van het gratis is natuurlijk. Hè? Nou, mooi zeg. Heerlijk. Maar ook van houden van ABBA natuurlijk. In Knowing You, Knowing Me.

0: Knowing me, knowing you, natuurlijk van ABBA, Eendepeer en meer zo. Trudy, zijn er nog wat van die andere leuke dingen te doen in onze kleine Pieterse bollenstreek?
1: Ja, vanavond. Ja. Even kijken hoor of ik het goed zeg. Oh, donderdag 11 juni. Dan wordt er een toneelstuk over de Brittenburg en de Romeinse geschiedenis van Noordwijk en Katwijk opgevoerd.
0: Oh.
1: En dat doen leerlingen van het Teylingen College Leeuwenhorst.
0: Ja.
1: Het toneelstuk vertelt het verhaal van de legendarische Brittenburg, een Romeins bouwwerk dat tussen de 1e en 4e eeuw na Christus op het strand van Katwijk stond. En volgens historische bronnen verdween het gebouw geleidelijk in zee.
0: In zee?
1: In zee.
0: Hoe kan dat nou weer?
1: Ja, nou, ik zou zeggen, ga naar de voorstelling, want daar wordt het vast uitgelegd.
0: Ja, inderdaad.
1: Even kijken hoor. De toekomstig onderzoek zou mogelijk nog meer duidelijkheid kunnen geven over de locatie van de Brittenburg.
0: De Brittenburg.
1: Nou, ja. Donderdag aanstaande dus. De voorstelling begint om 7:00 in het Teylingen College Leeuwenhorst aan de Lange Laan 1 in Noordwijkerhout. En de toegang is gratis.
0: Helemaal graag. Nou, daar houden we van natuurlijk, hè?
1: Ja, absoluut. Ja,
0: mooi zeg. Heb je er nog eentje, Trudy?
1: Nou ja, of het leuk is, misschien word je er wel wijzer van. Ja. Van het Alzheimercafé in Munnekewei. Aanstaande maandag dan organiseert Alzheimercafé Teylingen Noordwijk een bijeenkomst in woonzorgcentrum Munnekewei in Noordwijkerhout. En dit keer komt een medewerker van Museum De Lakenhal vertellen hoe kunst kan raken, herinneringen oproepen en verbinden. Ook wanneer woorden tekortschieten.
0: Ja.
1: Programma is van 7:30 tot 9:00 en de toegang is gratis.
0: Ja.
1: En vooraf aanmelden hoeft ook niet.
0: Hoe kan dat
1: dus, maar
0: eens?
1: Je kunt kijken, heb je tijd, wel of niet. Nou, je hoeft je niet aan te melden, dus op het laatste moment kun je ook nog beslissen.
0: Nou, dat scheelt een hele hoop, hè? Nog eentje dan, Ruud, om het af te leren. Ja.
1: Dan, in Noordwijk wordt volgend weekend de Tuinenmarkt weer gehouden.
0: De Tuinenmarkt?
1: Nou, die is helemaal beroemd in Nederland, want ze komen van heinde en verre.
0: Ja.
1: Op de Voorstraat en het Lindenplein, daar staan dan allerlei mensen met artikelen die je kunt gebruiken in de tuin. Maar ook planten, bloemen, stekkies, noem maar op.
0: Ja, wat gebruik jij meestal in de tuin, Trudy?
1: Een bezem.
0: Een bezem? Dat is
1: ik heb geen echte tuin. Ik
0: nee,
1: heb,
0: niet dat je zegt, nou, ik heb
1: bloembakken, bloemen.
0: Oh, je hebt een bloembak?
1: Ja.
0: Ja. Oké, ja, mooi.
1: Nou ja, er vallen wel eens blaadjes uit, dus dan veeg ik ze op met de bezem.
0: Dat is, dus de bezem, dat is wel jouw jou ding. Maar die heb je al?
1: Ja.
0: Dus je hoeft dit er niet aan.
1: Ik vlieg er niet op, maar ik gebruik de
0: bezem.
1: Ja. Okay. Maar goed, aanstaande zaterdag, dus volgende week zaterdag en zondag, is die weer. En voor de 40ste keer. Dus het is een jubileum. Het
0: gaat sneller, Trudy, toch? Voor de 40ste keer alweer.
1: Ja, nou, merk ik dat ik oud word. Want ik ben volgens mij alle 40 keer alweer.
0: Heb je wat gekocht daar dan? Die bezem misschien?
1: Oh, zat.
0: Ja?
1: Ik heb zat gekocht daar.
0: Ja, je hebt die bezem daar gekocht.
1: Nee, die heb ik daar niet gekocht.
0: Dat is jammer, toch? Dat is jammer, hè? Hey, mensen thuis, naar de volgende plaat gaan we het spelen. Het moeilijkste spel van de hele bollensteek. Doe ik het spelletje Mission Impossible. 071-361-3199 heb je nodig om mee te kunnen spelen. Maar eerst een plaatje van Zachary Govaart. Operated.

0: van Zakkelin, de Grootvaart hier in de Pier. En meer zo mensen thuis, ik zou zeggen, pak pen en papier. Want het is zover, we gaan het spelen. Het moeilijkste spel van de hele bollenstreek. Natuurlijk, het spelletje Mission Impossible. En je weet hoe het werkt, hè? Ik ga het nog één keer uitleggen. We zoeken een woord. Een woord van 7 letters. En die letters, ja, die krijg je niet zomaar van mij. Die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik dan zo direct ga geven. Ja, en als je dan die aanwijzingen weer te ontrafelen, dan ben je er nog niet. Nee, let er goed op, want dat staat er namelijk een heel raar woord. En dat klopt. Want om het extra moeilijk te maken, heb ik dus al die letters door elkaar heen gehuzzeld. En daar moet je dus een woord van maken. Het woord van de dag. En als je dat woord erbij te ontrafelen, pak je dus snel de telefoon en bel je 071-361-3199. En als je antwoord goed is, heb je mazzel. Kom je dus in de hooghoed terecht. En aan het einde van de 2e uur grabbelen wij dan in die hooghoed. Dan trekken wij hem uit de winnaar van vandaag. En die gaat eraan naar halen met een hele mooie, lekkere, heerlijk opeetbare prijs. Nou goed. Maar daar later meer over. Heeft iedereen pen en papier bij de hand? Zijn we er allemaal klaar voor? Ja? Oké, dan. Dan gaan we beginnen met
1: de eerste letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de 2e letter van een bergplaat direct onder het dak van een huis. Dus de 2e letter van een bergplaat direct onder het dak van een huis. Even nadenken, doe dat niet te lang, want wij gaan snel verder met
1: de 2e letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de 1e letter van een muzikant die binnen een popgroep het ritme aangeeft. Dus de 1e letter van een muzikant die binnen een popgroep het ritme aangeeft of bepaalt. Ja? Gevonden? Mooi, wij gaan snel verder met
1: de 3e letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de 2e letter van iemand die zonder rang dient in het leger. Dus de 2e letter van iemand die zonder rang dient in het leger. Wat ben je dan? Nou, goed, dat is hem dus. Wij gaan snel verder met
1: de 4e letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan weer de 1e letter van het vullen van je auto met brandstof. Dus de 1e letter van het vullen van je auto met brandstof. Ja, heb je die gevonden? Mooi, dan gaan wij weer snel verder met
1: de 5e letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de 2e letter van het met mechanische krachten dingen die onmogelijk lijken. Sorry, ik zeg het verkeerd. De 2e letter van het met magische krachten dingen die onmogelijk lijken gedaan krijgen. Dus de 2e letter van met magische krachten dingen die onmogelijk lijken gedaan krijgen. Nou, dat was hem dus. Als je die gevonden hebt, gaan wij nu snel verder met
1: de 6e letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de 1e letter van de politicus die een regering leidt. Dus de 1e letter van de politicus die een regering leidt. Dus de 1e minister. Heb ik een klein beetje geholpen. Wij gaan snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de 7e letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de 1e letter van een voorwerp dat licht kan geven. Dus de 1e letter van een voorwerp dat licht kan geven. Ja, nou, als het goed is, heb je dus nu 7 letters gevonden. Ik zou zeggen, maak daar een woord van. Het woord van de dag. En pak heel snel de telefoon en bel 071-361-3199 voor je goede antwoord. En de telefoon, die gaat alweer. Dus de 1e bellen hebben te pakken. Of die goed is, dat weten we nog niet. Dat weten we over een paar seconden. Met iedereen heel veel succes en lekker bellen met z'n allen. Want je weet...

0: En opeens is de plaat afgelopen. Trudy, zijn er nog wat dingen gratis af te halen in de Bollestreek?
1: Jazeker.
0: Ja, dan ga ik er even bij zitten en gelijk. Hoppata, ja, pam, balaya.
1: In Voorhout zijn op te halen 4 volle spaarkaarten en 5 losse zegels van de Plus. En met die zegels kun je hele mooie messen voor in de keuken kopen met flinke korting.
0: Oh, het zijn wel messen voor in de keuken.
1: Professionele.
0: Dus.
1: Professionele.
0: Dus eventueel de criminelen die op dit moment luisteren. Denken, hey, messen, ik ook nog wel helemaal.
1: Ja, nou, ik hoop dat die niet luisteren.
0: Oké, die luisteren niet.
1: Oh, dan. In Lisse is af te halen een ballenbak.
0: Wat?
1: Een ballenbak.
0: Een ballenbak?
1: Ja.
0: Zit er ook ballen in?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja. Oh, gekleurde, allemaal gekleurde.
0: Ja, heb je dus je eigen ballenbak?
1: Kids. Ja, dan heb je eigen ballenbak.
0: Oh, wat goed zeg. Dan kun je een beetje je eigen IKEA spelen dan.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Zo is dat.
0: Je eigen ballenbak, je hebt wel een rotje van trouwens.
1: Nou, over IKEA gesproken.
0: Oh, daar komen ze weer. Ja? Maar ze hebben ze nou weer
1: in Noordwijkerhout.
0: Waar moeten ze nou weer vanaf?
1: 2 Jenny Loent.
0: Wie?
1: Fout thuis. Jenny Loent.
0: Jenny Loent.
1: Jenny Loent, ja.
0: Jenny Loent, ja, natuurlijk. Dat wil je niet.
1: Dat is.
0: Hoe ziet dat eruit ongeveer, een Jenny Loent?
1: Dat is een fauteuil.
0: Een fauteuil. Oké, een fauteuil. Dus dat is geen eenvoudige stoel meer.
1: Nee, een fauteuil.
0: Kerel, nou.
1: En die hebben zwart-witte geruite bekleding.
0: Ja, vroeger had je, ik weet niet meer hoe, heette van mij Rinus Dijsens of zoiets. Dat was in Lisse zat dat. En dat was van de, hoe heet die vent ook alweer, de baron van die zakkers. Maar in ieder geval, daar kon je allemaal dingen kopen.
1: Ja.
0: En die hadden ze daar een big business fortuin. Dat noemden ze echt een big business fortuin. Dan denk ik, nou, dan komt er wat. Maar dat was gewoon een eenvoudige campingklapstoel, weet je wel.
1: Echt waar?
0: En dat noemden ze een big business fortuin. Ja.
1: Ja, nou ja, je moet het verkopen natuurlijk. Ja,
0: de prins van Linak, weet je die vent ook alweer?
1: Oh, van Prins de Linak.
0: Ja.
1: Die Amsterdammer.
0: Was het een Amsterdammer?
1: Volgens mij wel. Die zo'n boot had.
0: Ja,
1: met
0: precies,
1: al die buitenlandse
0: jongens. Inderdaad, ja, die oplichter.
1: Ja,
0: ja. Nou, die had, ja, dus die big, ja, die had dus de big business fortuin, ja.
1: Oh, nou ja. Oké. Okay. Je moet het een beetje oppompen natuurlijk.
0: Nou, dat had hij het allemaal gedaan, ja.
1: Oké, in Noordwijkerhout een Colorado kerstboom.
0: Wat? Een Colorado kerstboom. Echt waar? Hij komt helemaal uit Colorado.
1: Nou ja, dat is met sneeuw.
0: Ja, dat dus begrijp ik. Daar hebben ze sneeuw in de Colorado sneeuw. Ja, ja, dat zijn een beetje de Alpen van Amerika, hè? Colorado. Ja. Ja, ja. Nou.
1: Daar zingt, hoe heet hij over?
0: John Denver.
1: Ja.
0: Daar kwam hij ook vandaan. Althans, dat lijkt hij voorkomen, ja.
1: Oké. Ja. Nou ja. De kerstboom is 1,80 hoog. En er zit ook versiering bij.
0: Ja.
1: Dat zijn mint en lichtroze ballen.
0: Mint en lichtroze ballen?
1: Ja.
0: Aha. Maar,
1: vanwege een verhuizing.
0: Op zich vind ik het wel. Weet je, want nu heb je de tijd ervoor om die boom op te tuigen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, jij wel, ja.
0: Heb je niet last van die kerststress?
1: Nee,
0: ik
1: vind het.
0: Ik denk dat ik hem ga halen. Ik wil hem al hebben, ja.
1: Ja.
0: En dan zet ik hem gewoon lekker buiten nu.
1: Ja, zo is het.
0: Ik neem altijd trouwens, weet je wel, als ik op vakantie ben, we gaan altijd skiën rond de kerst.
1: Ja.
0: Ik neem altijd een emmertje sneeuw mee uit de Alpen. Dat is eeuwige sneeuw en die smelt niet.
1: Ja, ja.
0: Echt waar? Dat is,
1: ja, als je hem in de vriezer zet.
0: Nee, ik krijg hem onder de kerstboom al uit.
1: Oh, oké.
0: Okay. Smelt niet, ja, mooi.
1: Nou, dan zijn er af te halen 2 tamme ratjes.
0: 2 tamme ratjes?
1: Van een jaar oud.
0: Wat moet je met tamme ratjes?
1: Daar moet je mee spelen.
0: Ja. Ik weet het niet. Ze zijn niet eetbaar, die dingen. Dus.
1: Nou, daar denken Chinezen anders over.
0: Ik ben een keer in Thailand geweest, inderdaad. Op een marktje in Chiang Mai was dat. En daar lagen inderdaad ratjes. Die waren al voorgebakken.
1: Nou, oké. Okay.
0: Ja.
1: Heb je het geproefd?
0: Nee. Nee, okay. Nee.
1: Nou, vandaar dat je hier staat.
0: We hadden het over kakkelakken. Ze hadden ook inderdaad kakkelakken aan de spies.
1: Ja, vreselijk.
0: Waarschijnlijk voor de barbecue, denk ik. Weet niet, maar...
1: Ja, dat denk ik. Nee, mij niet bellen.
0: Nee, zeker niet.
1: Oké. Okay. Dan een gaskachel. Een ontwerp van Jan de Boevrie. Dus dan heb je wel...
0: Dan moet het een witte kachel zijn, hè?
1: Nee, het is een zwarte.
0: Dat kan niet. Ja, dan is die, heb die keer in de fik gestaan of zo dan.
1: Nou, misschien
0: John
1: wel.
0: De Beauvry, alles was wit.
1: Ja, vierkant
0: wit.
1: Ja, de hele tijd wel. Later
0: kachel,
1: heeft hij toch wel weer iets.
0: Als er allemaal roet omheen komt, dan wordt hij vanzelf als een keer zwart. Ja, en dan weer er vanaf natuurlijk.
1: Dat
0: ja.
1: Is waar.
0: Dus die gratis ook waarschijnlijk. Ja.
1: Dan is er nog af te halen een heel mooi poppenhuis in Noordwijk. En dat poppenhuis heeft 3 verdiepingen.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Dus
0: 3 verdiepingen poppenhuis.
1: Statig poppenhuis.
0: Moet je wel een groot huis hebben dan. Anders past hij er niet in natuurlijk.
1: Nee, een poppenhuis is natuurlijk... op schaal.
0: Ja, leg wel wat voor bobje erin gaat doen.
1: Ja, een hele kleine poppetjes.
0: Ja, dan kan het inderdaad. Dat zou het kunnen, ja.
1: Nou goed. Er is af te halen in Voorhout een Miele wasdroger.
0: Oh, nou mooi.
1: Dus als je er eentje nodig hebt.
0: Ja. Doet hij het ook nog?
1: Hij doet het ook nog.
0: Nee, dat is handig. Ja, ja. Nee, als je die doet, dan
1: nee.
0: Is het staande weg.
1: Nee, dat, het is geen oud ijzer, zeg maar.
0: Mooi.
1: Dan twee keer een Dracaenia marginata.
0: Ja.
1: Af te halen.
0: Twee keer zelfs?
1: Ja.
0: Oh, waar is dat? Ja, dat heb ik wel nieuwsgierig
1: naar. In Noordwijk.
0: Ja, in Noordwijk.
1: Ja.
0: En wat is het eigenlijk weer, zo'n ding?
1: Het is een plant.
0: Oh, de plant.
1: En de een is 90 centimeter hoog en de ander 1,25 hoog.
0: Oké. Okay. Zijn die wel echt botanisch of zijn ze van plastic?
1: Nee, botanisch.
0: Toch wel echt, dat je ze water moet geven.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Nee, je moet ze goed verzorgen.
0: Ja, precies.
1: Oké, in Noordwekkerhout is een olijfboom op te halen.
0: Oh, mooi zeg.
1: In een kuip zit hij.
0: Ja.
1: Dus ja, je moet wel iets handkracht meenemen.
0: Moet je wel een hijskraan, een drekline laten komen of zoiets dergelijks. Ja, natuurlijk.
1: Ja, hoe heet zo'n ding? Een heftruckie.
0: Precies, graafmachine.
1: Maar goed, hij zit wel mooi in het blad.
0: Ja, dus, wel mooi in het blad.
1: Ja, ja.
0: Maar zit er ook olijf aan?
1: Nog niet.
0: Nog niet.
1: Maar die komen pas eind van de zomer.
0: Is het zo?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ik heb zelf ook een olijfboompje staan.
0: Ja? Komt er wel een olijf aan dan?
1: Daar komen van die olijfjes aan.
0: Oh, oké. Okay. Maar ik koop meestal een potje gewoon. Dat vind ik makkelijker.
1: Dat is veel makkelijker. Dat klopt. Nou, tot slot.
0: Ja.
1: In Katwijk kun je ophalen een cribensis.
0: Wat?
1: Cribensis.
0: Een cribensis?
1: Ja, kersenbuik.
0: Ja. Wat?
1: Cribensis kersenbuik baby's.
0: Ah, maar dat klinkt een beetje als een aandoening. Een beetje
1: gorrelroze of zo. Het zijn vissen.
0: Oh, het zijn vissen?
1: Ja.
0: Oh, het is geen aandoening.
1: Tropische vissen.
0: Oh, ik schrok al. Ik denk, dan moet je een zalfje op gaan smeren of zo. Ja. Dergelijks. Nee, dat hoeft niet.
1: Nou,
0: mooi.
1: Oké. Okay. Dan.
0: Maar het zijn vissen?
1: Ja, het zijn visjes.
0: Maar
1: heel klein.
0: Oh, dus niet, nee, zeg maar, niet op de barbecue heb je niks aan. Zijn ze gelijk weg? Ah, nou, dat hoef ik niet.
1: Zijn ze gelijk weg.
0: Ja, dat hoef ik niet.
1: Daarom.
0: Mooi. Nou, heb je nog eentje? Waar zit hem?
1: Nou, een volle emmer egeltjesvoer.
0: Een volle emmer egeltjesvoer?
1: Ja.
0: En wat zit erin dan?
1: In die tuin, dat weet ik niet. Egeltjesvoer staat er.
0: Oh.
1: Maar in de tuin waar ze het gestrooid hebben. Ze hebben één kopje eruit gehaald. Maar dat blijft liggen, dus daar zitten geen egeltjes.
0: Oh.
1: Dus voor mensen die een egeltje gedetecteerd hebben in de tuin. Een volle emmer af te halen in Katwijk.
0: Ja, maar het kan natuurlijk ook zijn dat het gewoon niet lekker is. Dat je denkt, gaat verdammt, vieze troep allemaal.
1: Vieze egel.
0: Smerige egel, dat is goed op wurmen.

0: Julien Clerc hier in de Pier en meer zo. Ja, mensen thuis, woensdag, aanstaande woensdag, dan verandert de Sandra in Hillegom weer in één grote speelplek tijdens de buitenspeeldag van de Spelotheek. En kinderen mogen dan gratis komen spelen, bewegen en plezier maken met allerlei leuke activiteiten. En de vrouw die ons er alles over kan vertellen, over deze gezellige dag voor jong en oud, dat is Janine Singels en die hangt nu bij ons aan de telefoon. Goedemiddag, Janine.
1: Hallo Peter, met
0: jullie. Goedemiddag. Hey Janine.
1: Goedemiddag, ja.
0: Wat maakt deze buitenspeeldag zo bijzonder voor de kinderen en voor de ouders?
1: Nou, eigenlijk is het zo bijzonder omdat het een landelijke dag is. Het wordt georganiseerd door Jantje de Ton.
0: Ja.
1: En het is bedoeld om echt overal in het land speelplekken te creëren waar kinderen veilig buiten kunnen spelen en ook andere kinderen te ontmoeten. Dus je kan denken van, zet een stukje straat af waar kinderen kunnen spelen. Ja, wij als Spelotheek doen daar natuurlijk graag aan mee. En wij hebben echt de mazzel dat wij op de Zanderij zitten. En het is daar al een superleuke omgeving. Lekker groen met grasveldjes. En daar gaat het gebeuren.
0: Nou, wat goed allemaal, zeg, wat leuk.
1: Ja.
0: En welke activiteiten kunnen de kinderen allemaal verwachten aan woensdag?
1: Nou, we hebben natuurlijk heel veel buitenspeelgoed in de uitleen. Dus kinderen kunnen lekker rondrijden, fietsen op gekke skelters, gekke fietsjes, van alles. We hebben hele leuke spelletjes, we hebben oud-Hollandse spelletjes. Komt de sminken natuurlijk, dat vinden kinderen ook altijd hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Het is gewoon een hele gezellige dag wordt het. Het is van 11 tot 4.
0: Oké. Okay. Hey, en is er dit jaar ook iets nieuws of iets extra voor jullie dus speciaal naar uitkijken?
1: Extra's.
0: Iets nieuws, als iets anders dan andere jaren.
1: Anders dan andere jaren. We hebben een soort mini-kermis gaan we organiseren. Dan kunnen kinderen stok vangen,
0: ja?
1: Jong leren. Ze kunnen leren hele grote bellenblazen te maken.
0: Okay.
1: Dat is eigenlijk nieuw. Het is altijd een hele gezellige dag.
0: Ja.
1: Het is voor iedereen. Ja, het is voor iedereen. Dus je hoeft geen lid te zijn van de Spelotheek.
0: Mm-hmm.
1: Het is ook een hele mooie gelegenheid voor mensen die geen idee hebben van de Spelotheek. Is. We zijn gewoon open voor de uitleen. Dus je kan ook eens gewoon een kijkje nemen van hoe werkt het allemaal. Vrijwilligers staan klaar om je van alles te vertellen over de Spelotheek en het uitlenen zelf.
0: Wat goed zeg. Hey, en waarom vinden jullie dan zo belangrijk dat kinderen weer buiten gaan spelen?
1: Nou ja, kinderen die zitten heel veel binnen eigenlijk. Hè. Dat is ook de tablet en het is heel gezond. Ja, dat is het. En je ontmoet ook andere kinderen. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Dus daarom eigenlijk.
0: Ja, een beetje ook voor de sociale contacten, om dat een beetje te gaan motiveren bij de kinderen.
1: Zeker,
0: nou, wat goed.
1: Ja.
0: En voor welke leeftijd is de buitenspeeldag geschikt?
1: Nou, eigenlijk van een jaar tot 12.
0: Tot 12?
1: Ja,
0: okay.
1: Zeker. En de ouders, je kunt natuurlijk gelijk, je kunt dan meekomen. Neem ook vooral de vriendjes en de vriendinnetjes, trommel iedereen op, zodat er gewoon lekker veel kinderen komen spelen.
0: Ja, want waarom is dan de Spelotheek echt voor die hele gezinnen een leuke plek om te komen in Hillegom?
1: Nou ja, misschien even om te vertellen wat de Spelotheek is voor de luisteraars die er geen idee van hebben.
0: Vertel eens, wat is dat?
1: Spelotheek is eigenlijk net als een bibliotheek, maar dan lenen we speelgoed uit. Speelgoed om mee buiten te spelen en binnen te spelen, om alleen mee te spelen of juist met een aantal anderen.
0: Ja.
1: We hebben 1800 stuk speelgoed in de uitleen, dus altijd genoeg keuze voor iedereen.
0: Mm-hmm.
1: En om speelgoed te kunnen lenen, word je voor een heel klein bedrag eerst lid. Voor €30 heb je al een abonnement en dan mag je een heel jaar speelgoed komen lenen. Je mag zo vaak komen als je wil.
0: Wat goed.
1: Dat is natuurlijk voor gezinnen met kleine kinderen is dat heel makkelijk. Want je weet, kinderen zijn zo ergens op uitgekeken.
0: Ja.
1: Nou, je leent het en je brengt het weer terug. En je kiest weer wat anders wat past bij de ontwikkeling van je kind.
0: Ja.
1: Je moet ook denken aan dingen wat veel ruimte in beslag neemt. Wat je eigenlijk niet in huis wil hebben. Zoals glijbanen, speelhuisjes, seizoensgebonden speelgoed. Nou, breng het weer lekker terug. Ook opa's en oma's zijn lid van de Spelotheek. De kleinkinderen komen. Nou, hebben ze altijd iets leuks, iets nieuws in huis om mee te spelen. Dus het is goed voor je portemonnee. En ook nog eens duurzaam natuurlijk. Hè? Dat is ook steeds belangrijk.
0: Zeker. Wat goed over nagedacht. Leuk.
1: Ja.
0: Hey, nou deze dag, hè, dus de aanstaande woensdag. Hè, het weer, dat ziet er nog een beetje kwakkelig uit. Hè, maar stel, het wordt heel erg mooi weer. Hè. Wat hoop je dan te zien op de zanderij?
1: Heel veel kinderen. En
0: heel
1: sowieso.
0: Veel.
1: Ja? Ook als het gewoon minder goed weer is. Het weer is altijd goed om buiten te spelen.
0: Ja.
1: Dus dat maakt helemaal niet uit.
0: Oké. Okay. Hey, en wat wil je nog graag meegeven aan de ouders en de kinderen die nog twijfelen om langs te komen?
1: Gewoon doen, zou ik zeggen. Waarom niet?
0: Ja, precies. Dat zou ik ook zeggen. Waarom niet? Kom gezellig langs.
1: Kom gezellig langs, ja.
0: Dan heb ik nog één laatste vraag aan jou, Janine.
1: Ja.
0: Stel, je bent zelf weer even kind. Hè? Je mag weer even terug naar je kindertijd. Hè? En je zou ook op deze buitenspeeldag, daar ga je naartoe. Welke activiteit zou je dan als eerste jou daarbij aansluiten?
1: Ik zou denk ik als eerste naar de skippieballen gaan.
0: De skippieballen, dat zijn jouw favorieten?
1: Ja, denk ik, ja. Ja. Ja, dat vind ik leuk. Ja, lekker rondhutten. We hebben verschillende maten, dus ook voor grotere kinderen. Die kunnen gewoon lekker meedoen.
0: Ja?
1: Ja, ik denk dat ik dat als eerste zou doen.
0: En stel eens, ga je...
1: Topvangen is ook altijd leuk.
0: En ga je het ook stiekem even doen dan? Denk je, aanstaande woensdag, even een skippieballetje?
1: Ja, natuurlijk.
0: Wat goed, meid. Helemaal goed. Ik ben helemaal blij. Hey, even voor de zekerheid, voor de mensen die net inschakelen. Nog even voor de duidelijkheid, waar, wanneer en hoe laat gaat het allemaal gebeuren?
1: Het is aanstaande woensdag 10 juni van 11 tot 4. En het is bij de spelotheek zelf. Dus we gaan om de spelotheek heen. En de spelotheek vind je op de Zanderij in Hillegom van de Enderlaan 7.
0: Ja.
1: En het is bij Nexus. Naast de voetbalvelden bij Nexus.
0: Bij
1: Als je bij het Fioretti College het parkeerterrein oprijdt, nou, dan zie je het vanzelf.
0: Oké, nou helemaal duidelijk, helemaal helder. Ik hoop dat het woensdag heel mooi weer gaat worden. Ik hoop dat er heel veel kinderen komen. Ik hoop dat er ouders meekomen. Ik hoop dat jij even gaat skippieballen. En ik hoop dat het een hele fijne dag gaat worden.
1: Gaat zeker lukken.
0: Ik wens je heel veel plezier en heel veel succes. Hè?
1: Dankjewel.
0: Groetjes, doei doei.
1: Doei.
0: Hoi hoi. Zo, dat was Janine Singels over, over de buitenspeeldag in Hillegom. En ik word er helemaal blij van. Ik had een kind, want ik wil er ook naartoe eigenlijk. Trudy, ga je mee?
2: Ja hoor.
0: We gaan gewoon in kopje komen. We gaan ook skippieballen. Ik heb er gewoon echt, ik word hier blij van. Janine Singels verdient een medaille.
2: Ja,
0: echt waar.
2: Zeker.
0: Goed, dit is de laatste part van het eerste uur. Zo, direct zijn we weer terug in de tweede uur natuurlijk. Met nog veel meer muziek, veel meer uitjes en de prijs. Ja, Mission Impossible. Je kan blijven bellen. 071-361-3199. Dit is trouwens Rob de Nijs. Hou me vast, want ik val.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
14: Showtime! Okay, here we go.
15: De Peer en Meer Show.

0: Elke zaterdag van 12 tot 2.
1: Dit is de Bier en Meer Show.
0: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter Gasseling.
2: Ja, welkom terug bij het tweede uur van de Opkikker van de Week. Oftewel de Peer en Meer Show. En ik zeg het elke week, wat gaat het toch snel, hè, Trudy? We hebben al één uurtje Peer en Meer achter de rug. Wat goede nieuws is, we hebben nog een uurtje voor de boeg. En wat gaan we doen in het tweede uur?
3: Nou, we gaan een groetje doen.
2: Met handen goed doen. Met ja, zeker.
3: We gaan natuurlijk door met lekkere muziek draaien. Ja. Wat jij allemaal weer opgesnort hebt afgelopen week.
2: Ja.
3: En we hebben nog wat items die we laten horen van leuke activiteiten in de Bollestreek.
2: Precies, en ik heb natuurlijk ook gebeld worden nog steeds voor het spelletje Mission Impossible. Zo direct geef ik nog één keer even de aanwijzingen. En ik geef toe, hij is wel moeilijk vandaag. Hè. Er zitten een paar moeilijke dingetjes in. Maar
3: het is te doen, want we hebben een paar goede oplossingen.
2: Eens even kijken. Ik zal nog een kleine stegger mee. Een kleine stegger.
3: Nou, vooruit.
2: Ja, hoe zal ik dat nou een beetje cryptisch kunnen omschrijven? Hè? Cryptisch omschrijving. Wat zal ik doen?
3: Het is hout.
2: Nou, je kan ermee. Wat zal ik zeggen? Ja, nee.
3: Tekenen.
2: Ja, tekenen. Je hebt het woord al gezegd. Je kan ermee tekenen in ieder geval dan. Of mee kleuren. Kan ook wel.
3: Ja, die heb je ook.
2: Ja, die kan ook met kleur. Nou goed, hij heeft het alweer bijna verklapt. Het is een beetje jammer eigenlijk, hè?
3: Nou, maakt niet uit.
2: Maakt allemaal niet uit. Je weet het, de tweede plaat in het tweede uur brengt ons altijd terug naar lang vervlogen tijden. Toen ik deze platenlijst samenstelde, toen was het vorige week was het echt bloedheet en de mussen vielen van het dak.
3: Ja.
2: Toen dacht ik, deze plaat is

0: you ever seen the rain now? Afgelopen week zeker wel. Heel veel regen gezien trouwens. Maar goed, maar komen niet uit met elkaar. We gaan even lekker meezingen. Want we gaan wat mensen de groeten doen. Is er wat meezingen? 1, 2, en 1, 2, en 1.
1: De groeten. De groeten met handen en voeten.
0: Zo mensen. Rudy, gaan we nog wat mensen de groeten doen? Heb jij nog wat mensen te zenden?
2: Nee, ik heb geen
0: Heb je helemaal niks binnengekregen?
2: Nee, ik doe gewoon alle luisteraars de groeten.
0: Nou, ben ik even blij dat jij niks binnengekregen, want ik heb er allemaal heel veel binnengekregen.
2: Oh,
0: ja, ik heb een hele lange lijst. Mag ik gelijk beginnen dan? Nou, dan ga ik even beginnen dan. Dus even kijken, afgelopen donderdag was het 4 juni en toen waren jarig Brenda de Boer uit Voorhout. En Brenda de Boer uit Voorhout is 62 jaar geworden alweer, Brenda. Wat is met je verjaardag? Ook jarig op donderdag 4 juni was Peter Klein. En Peter Klein is 65 jaar oud geworden. Ook jij nog gefeliciteerd met je verjaardag, Peter Klein. Gisteren was het 5 juni en hadden we, een beetje romantiek natuurlijk, hè? Hadden we een trouwdag van Bert en Dorothee van Leeuwen uit Noordwijk.
2: En hoeveel jaar?
0: 7 jaar getrouwd alweer.
2: Zo.
0: Oh, wow. En dat zijn kritische jaren, geloof ik, 7 jaar. Hè?
2: Ja, 7 jaar.
0: Zeg het wel, dat is 7 jaar. Dat is een kritisch jaar. Als je die overleeft, nou, dan gaat het goed. Maar daarna, of daarvoor, maar je weet het niet, hè.
2: Nee.
0: Eens even kijken, maar voor mij zijn ze nog steeds bij elkaar, hoor. Vandaag, dat is het 6 juni. Ja, je weet het, de dag van de plaagdieren. Maar het is ook de dag van de verjaardag van Noah van der Boon uit Voorhout. En die wordt vandaag 26 jaar.
2: Zo.
0: Hoppata. Trouwens, ook de verjaardag van Marielle Talaak. Kom op, voorheen uit Noordwijk, ondertussen verhuisd. Maar goed, nog steeds jarig vandaag. Marielle, ook jij, dus een stippetje verjaardag. Gaan we morgen 7 juni, hebben we ook een jarig Jopje. Astrid van Leeuwen uit Lissen. En Astrid van Leeuwen uit Lissen wordt morgen 52 jaar alweer. Hoppata. Ja, en dan gaan we naar maandag 8 juni. Tweejarige Jopjes dan. Martijn van der Lans wordt 31 jaar. Martijn, jongen, gefeliciteerd met je verjaardag. En ook Wesley Jonker uit Hillegom. En Wesley Jonker uit Hillegom, die wordt maandag 49 jaar alweer. Hoppeta, zeg. Ja, je gaat tellen, Wesley. Eens even kijken. Dan gaan we naar dinsdag 9 juni. Tweejarige Jopjes. Als eerste uit Noordwijk, Sonja van der Voort. 52 jaar. Sonja van der Voort. Verjaardag alvast. En ook Arjan van der Maarden uit Nieuw-Vennep. En Arjan van der Maarden uit Nieuw-Vennep, die gaat dinsdag 9 juni, gaat die Abraham zien.
2: Nou.
0: Andere woorden, hij wordt 50 jaar. Met andere woorden ook allemaal. Eens even kijken.
1: De groeten van Peren van
0: Zo, met al die aanroepjes gaan we zo'n leuke plaat draaien zoals deze van de Wistars. A brand new day. Ja, het is een nieuwe dag voor al die aardige jopjes natuurlijk. Maak er een leuke dag van en heel veel plezier.

0: hartstikke idee natuurlijk. Een brand new day van de Wistars hier in de Pyrenees. Mensen thuis, ik zou zeggen, pak pen en papier, want we gaan weer spelen. Het moeilijkste spel van de hele bollenstreek. Het spelletje Mission Impossible. En voor de mensen die net inschakelen, even de spelregels. Je weet hoe het werkt. We zoeken een woord. Een woord van 7 letters. En die letters, ja, die krijgen ze niet zomaar van mij. Nee, die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik dan zo direct ga geven. En als je dan die aanwijzingen weet te ontrafelen, ja, let dan op, dan ben je er nog niet. Nee, want om het extra moeilijk te maken, heb ik dus al die letters door elkaar heen gehuzzeld. En daar moet je dus een woord van maken, het woord van de dag. En als je dat woord hebt weten te ontrafelen, pak je heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199. Is het antwoord goed, heb je mazzel. Kom je dus in de Hoge Hoed terecht. En aan het einde van dit uur grabbelen wij dan in die Hoge Hoed. En dan trekken we hem uit de winnaar van vandaag. En die gaat er aan de haal met een hele, hele lekkere prijs. En echt een lekkere prijs. Moet je wel meespelen natuurlijk, hè. Anders gaat die prijs aan je neus voorbij. Trouwens, een gokje wagen, dat mag ook, moet je zelf weten. Maar goed, heeft iedereen pen en papier? Ja, zijn we er klaar voor? Mooi, gaan wij beginnen met
1: de eerste letter.
0: Precies, en daarom zoeken wij dan de tweede letter van een bergplaat direct onder het dak van een huis. Dus de tweede letter van een bergplaat direct onder het dak van een huis. Ja, even niet te lang over nadenken, hoor, want we gaan snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies, en daarom zoeken wij dan de eerste letter van een muzikant die binnen een popgroep het ritme bepaalt. Dus de eerste letter van een muzikant die binnen een popgroep het ritme bepaalt. Ja, denk aan Ringo. Wij gaan snel verder met
1: de derde letter.
0: Precies, en daarom zoeken we dan de tweede letter van iemand die zonder rang dient in het leger. Dus de tweede letter van iemand die zonder rang dient in het leger. Ja, wat ben je dan? Niet lang nadenken, want wij gaan verder met
1: de vierde letter.
0: Precies, en daarom zoeken we dan de eerste letter van het vullen van je auto met brandstof. Dus de eerste letter van het vullen van je auto met brandstof. Niet zo moeilijk, hè? Nee, mooi, want wij gaan snel verder met
1: de vijfde letter.
0: Precies, en daarom zoeken we dan de tweede letter van het met magische krachten dingen die onmogelijk lijken gedaan krijgen. Dus de tweede letter van het met magische krachten dingen die onmogelijk lijken gedaan krijgen. Nou, wat ben je dan aan het doen? Heel spannend allemaal, want wij gaan snel verder met
1: de zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van de politicus die een regering leidt. Dus de eerste letter van de politicus die een regering leidt. Hè? Dus de eerste minister. Goed, als je die gevonden hebt, gaan wij snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de zevende letter.
0: Precies. En daarom zoeken we dan de eerste letter van een voorwerp dat licht kan geven. Dus de eerste letter van een voorwerp dat licht kan geven. Ja, heb je die gevonden? Mooi als het goed is. Heb je dus nu 7 letters gevonden? Ik zou zeggen, maak daar een woord van, het woord van de dag. En pak heel snel de telefoon en bel 071-361-3199. Wil je een goede antwoord? Gokje wagen mag ook. En er staat een mooie prijs voor je klaar. En er staat een kleine stegger om te wassen meegeven. En je kan ermee mee kleuren bijvoorbeeld. Nou, je kan ermee kleuren. Nou, waar kan je al mee kleuren? Nou, met zo'n ding dus. 071-361-3199. Heel veel succes en sterkte voor het spelletje Mission Impossible. Dit is Karen Cates.

0: Sky van Gary the Eighth. Natuurlijk in de piramide. Zo, hey Trudy, zijn er wel leuke dingen te doen in onze fijne pittoreske bollenstreek?
1: Ja, ja, morgen in Voorhout. Ja. Dan wordt er in de Herenstraat het jaarlijkse luchtkussenfestival gehouden.
0: Oh, is leuk is dat.
1: Dan kan je weer gaan springen.
0: Ja, inderdaad. Ja, maar dat is superleuk, want er staat er niet één, er staat er niet twee.
1: Nee,
0: staat er niet
1: de hele straat staat echt vol.
0: Nee, echt helemaal vol inderdaad.
1: Lange straat,
0: ja, zeker.
1: Hè?
0: Ja. Ja. Leuk.
1: Dus even kijken hoor, kinderen van 4 tot en met 14 jaar, die kunnen zich uitleven tussen 1 en half 6.
0: Dat vind ik echt discriminatie, dus dat kan ik weer niet.
1: Nee.
0: Even dikker mee. Nee, dat vind ik echt.
1: Ah, je kunt je verkleden.
0: Oh ja, inderdaad. Er zit een pruik op en ja.
1: Ja, een beetje in elkaar.
0: Zo'n tandje, zo'n klein rot tandje, weet je wel.
1: Zo is het. Ja. Even kijken hoor. Dit jaar zijn er 28 luchtkussens.
0: Dat bedoel ik, 28. Ja.
1: Nou, dan heb je wel die tijd nodig.
0: Ja.
1: Om ze allemaal uit te proberen.
0: Ik denk dat het er zijn 28.
1: 28.
0: Maar ik denk dat het er 29 zijn.
1: Want?
0: Mijn buurman komt ook. Nee, ik word serieus. En die is pas geopereerd als aanbij. Dus je moet ook een luchtkussentje zitten. Ja,
1: oh,
0: die eigen luchtkussentje.
1: Okay. Ja, nou ja, goed.
0: Om op te zitten, ja.
1: Maar goed, voor de ouders en andere ouderen. Daar zijn natuurlijk weer diverse horecaondernemers aan de Herenstraat. Die hun deuren openzetten.
0: Zeker.
1: Nou ja, wil je deelnemen, dan kost dat €7,50 voor de hele middag.
0: De hele middag?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Je moet mag wel, je zo lang springen als je wil.
0: Neem wel een handdoekje mee, want er zijn ook van die dingen, daar loopt er zoals water doorheen.
1: Echt waar?
0: Echt waar. Ja, er wordt waterval ingebouwd. Superleuk.
1: Oké, okay, nou, zwembroek aan of badpak en een handdoek.
0: Een handdoekje meenemen,
1: kaartjes zijn vanaf 12:30 ter plaatse verkrijgbaar. En de opbrengst van het festival is dit jaar bestemd voor 3 initiatieven... die zich richten op de Voorhoutse jeugd. Namelijk weerbaarheidstrainingen van mug, jeugd...
0: Tegen muggen. Een weerbaarheidstraining tegen muggen?
1: Mug, ja, dat is een afkorting van een organisatie. Ik zou ze gauw niet weten wat.
0: Oh, ik dacht, ja, het is vandaag de dag van de plaagdieren.
1: Ja,
0: ik
1: denk,
0: dat is weerbaarheid tegen muggen. Dus moet je goed insmeren met deeg of zo.
1: Ja, ja? Oké. Okay, nee, dit is een organisatie.
0: Oh.
1: Maar misschien kan ik het nog vinden op Google.
0: Ja.
1: Ik ga even kijken.
0: Ja.
1: Jeugdclubs Voorhout en de Kinderkookclub.
0: Wie?
1: De Kinderkookclub.
0: De Kinderkookclub, ja.
1: Ja. En die heet In den Voorhoutse Pot.
0: In den Voorhout, echt super origineel bedacht. Ook weer. Ja, dat is een compliment aan de organisatie. In de Vlaamse pot, in den Voorhoutse
1: de Vlaamse pot.
0: Echt waar. Superleuk, complimenten.
1: Beter goed gejat dan slecht verzonnen.
0: Oké, laten we het daar maar op aan.
1: Okay.
0: Ja, superleuk.
1: Nou, dan, je hebt het over plaagdieren.
0: Ja, plaagdieren, ja.
1: Dag van de plaagdieren. Morgen, dan organiseert Natuurcentrum Katwijk in het Panbos een insectensafari.
0: Een insectensafari?
1: Ja.
0: Oh, lijkt me
1: het doel van...
0: Ja.
1: Het doel van de bioblitz is om met elkaar zoveel mogelijk soorten vast te stellen.
0: Oh.
1: En de organisatoren willen daarbij zowel experts en natuurkenners als het grote publiek betrekken.
0: Ja.
1: Iedereen kan deelnemen, of dat nou in het veld is, de eigen tuin of een ander plekje in de buurt van je huis.
0: Ja.
1: Waarnemingen die worden gedaan kunnen ingevoerd worden op de website waarneming.nl. De insectensafari door het Panbos die start om 10:00 bij de hoofdingang. Deelname is gratis. En vooraf aanmelden is ook niet nodig.
0: Is ook helemaal niet nodig.
1: Nee.
0: Nou, we hebben het over plaagdieren en over insectendag. Hè? En ik moest ook even denken. Ik ken dat verhaal. Want insecten, luizen zijn ook insecten, toch?
1: Ja.
0: Dat zijn insecten.
1: Ja.
0: Maar hier heb je ook luizen. En die zitten op een wat lager gebied. Hè? En dat is schaamluis, heb ik het dan over. Hè? Noem ze plakjes, hè? Ken je dat?
1: Ja,
0: schaamluis,
1: ken
0: je dat?
1: En, nou, gelukkig ken ik het niet. Nou, maar ik heb er wel van gehoord.
0: Maar er zijn dus inderdaad, er zijn dus 2 schaamluizen. En die komen elkaar tegen. En komen ze in de kroeg komen ze tegen, weet je wel. En er zit één zo'n hele lekkere, dikke schaamluis. Die zit daar een beetje gewoon aan de bar. En er zit er eentje naast. En dat is een heel schaminkelig, kleverig luisje. Gewoon een luis eigenlijk, hè? Gewoon een luis. En die dikke zegt, wat zie jij er armoedig uit? Hè? En die mager zegt, ja, dat klopt, ik zie het een beetje armoedig. Zegt, waar woon je dan? Zegt die. Die mager zegt, ik woon in een snor van een man. En die krijgt elke dag zo'n niesbui over me heen. En het is smerig allemaal. Zegt, maar hoe kom jij dat zo dik glant? Want zo mooi zie je eruit. Daar zegt die dik, maar ik woon in een heel mooi schaamhaar van een hele mooie vrouw. Oh, zegt die andere, dat moet je ook gaan doen. Dan. Ja, zegt die andere, dat ga ik ook wel eens doen. En 2 weken later komen ze elkaar weer tegen. Zitten weer in die kroeg. En die dikke die kijkt naar links en die jong, je ziet er nog steeds niet uit. Wat is nou, heb je niks kunnen vinden dan of zo? Dan zegt hij, nou ja, dat heb ik wel. Ik ben op zoek gegaan. En ik heb een hele mooie vrouw gezien. Ik ben in dat schaam aangekropen. Ik ben erin gerold. En heerlijk, ik ben in slaap gevallen. Heerlijk. En toen ik de volgende ochtend wakker werd, zat ik weer in die snor van die vent. Nou, verschrikkelijk zeg.

Donna Summer en I Don't Wanna Get Hurt in the Peer en meer zo. Zo, Trudy. Oh, dan gaat die telefoon gaat opeens weer. Hé, hey, dan moeten we nog eventjes even wachten, want het is weer een... iemand die meespeelt met een spelletje Mission Impossible. Nou, we nemen even onze tijd daarvoor. Ik heb zelf geen item die ik snel voor kan dragen of... nee, dat klopt natuurlijk zo klaar.

0: weer niet?
1: Ja, de hoed begint aardig.
0: Die moest ook de hoed in, was die goed?
1: Ja, die gaat.
0: Oh, die gaat ook de hoed in. Nou, mooi zeg. Oh, die wordt lekker vol, die hoed. Maar iedereen kan en mag meespelen, ja, natuurlijk.
1: Natuurlijk.
0: En de stegmoente wassen is, je kan er onder andere mee kleuren. Hè?
1: Ja.
0: Heb ik toch een klein beetje geholpen.
1: Ja.
0: Trudy, zijn er nog wat leuke dingen te doen in onze fijne pittoreske bollenstreek die je nog even met ons wilt delen?
1: Ja hoor, dat wil ik wel. Even kijken. Koffie plus over bollenvilla's.
0: Wij zeggen namelijk koffie plus over bollenvilla's.
1: Ja. Donderdag aanstaande is er in de bibliotheek van Noordwijkerhout koffie plus.
0: Wat is koffie plus? Daar zit er een bakje bij of zo?
1: Ja, dat is een bijeenkomst.
0: Zit er dan een bokkenpootje erbij? Nee, lekker bokkenpootje, lekker.
1: Jezus, dat is lang geleden dat ik een bokkenpootje gegeten heb trouwens.
0: Ja, dat is
1: een ouderwets koekje.
0: Een ouderwets koekje inderdaad.
1: Ja, je ziet het niet meer zo vaak.
0: Nee, maar ik vind ook denk, een bokkenpootje, dat weet je toch niet? Dan denk je, moet ik gaan zitten kluiken of zo, dan een bokkenpootje.
1: Nee, die zijn ontzettend lekker.
0: Vroeger hadden wij in Amsterdam een scheldwoord, ja, bokkenlul. Maar heel zo, oh, niet gezegd natuurlijk. Oeh, dat hebben we niet gezegd. Nee.
1: Nou, je hebt niks gehoord.
0: Nee, niks gezegd.
1: Maar goed, koffie plus, ja, dat is, dan ga je naar de Biep, daar drink je een kopje koffie en dan krijg je nu een mooi verhaal over bollenvilla's. Dat is het plus.
0: Oh, ja, inderdaad. Nou, mooi. Leuk. Als je het vanavond tenminste. Ja, leuk.
1: Nou ja, Aad van der Wiel, die zal vertellen over karakteristieke bollenvilla's. Je ziet ze wel bij grote bedrijven. Daar staan er prachtige huizen naast.
0: Ja, dat weet je, maar serieus,
1: staat er ingemetseld stenen, de naam en het jaartal.
0: Ja. Nou, eerlijk is eerlijk. Er zijn vaak mooie huizen.
1: Zeker.
0: Alleen, daar staat er zo'n armoedige schuur naast. Dan denk ik, het is een mooi huis, alleen het staat op de verkeerde plek. Vind je niet?
1: Ja, ja. Nou,
0: dat vind ik wel.
1: Dat is jouw idee, oké.
0: Nou, dat vind ik.
1: Maar goed, even kijken hoor. De bollenvilla's en bollenschuren in en rond Noordwijk en Noordwijkerhout. Het begint om 9:30 en het duurt tot ongeveer 12:00. En de toegang is gratis.
0: Mooi.
1: Aanmelden, dat is wel even nodig.
0: Ja.
1: En dat doe je via bibliotheek. bollenstreek.nl.
0: En moet je ook lid zijn van de bibliotheek?
1: Nee, dat hoeft
0: niet. Oké, dat scheelt.
1: Want het is gratis. Ook voor leden en niet leden.
0: Oh, oké, okay, mooi.
1: Dus
0: nou, mooi.
1: Dat is mooi. Dan hebben we nog iets. Opera aan zee.
0: Opera aan zee, Trudy.
1: Ja,
0: nou,
1: dat is wat voor jou.
0: Dat is inderdaad leuk. En dat er op het strand, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, niet op het strand.
0: Oh, maar het AC is
1: maar
0: toch?
1: In de tuinen in de Villawijk.
0: Waarom heet het dan niet gewoon opera in de Villawijk in de tuin of zo? Maar niet...
1: In de duinen hadden ze beter kunnen doen.
0: Of in de duinen, maar, ja.
1: Het is in Noordwijk aan zee. Dus ja, dat is ook een associatie.
0: Nou,
1: maar goed, maakt niet uit.
0: Ja.
1: Morgen dus. In Villawijk de Zuid. Daar zullen 3 publieksvoorstellingen worden gegeven. Om 14:00 op de Atelierweg. Nummer 15.
0: Ja.
1: De café-cantate van Johann Sebastian Bach.
0: De café-cantate?
1: De café-cantate.
0: Die echt zo?
1: Ja, die heet zo.
0: Dus dat is een kijk.
1: Dat jij die niet kent.
0: Volgens mij is het toch de café-cantate?
1: Ja,
0: die ken ik ook inderdaad niet. Nou, niet in die benaming in ieder geval.
1: Nou, het klinkt mij heel bekend in de oren.
0: Ja, nee, mij inderdaad ook, ja. Maar of die echt muzikaal is in dit geval...
1: Nou, we gaan eventjes zoeken.
0: Café.
1: Café-cantate.
0: Oké, okay, nou mooi.
1: Ja. Ja. Om 14:15 wordt aan de Beethovenweg La Serva Padrone van Giovanni Battista Pergolesi uitgevoerd.
0: Maar dan doen ze dat om een beetje om te pesten. Dat ze dus in de Beethovenstraat van een andere componist iets gaan uitvoeren.
1: Ja, nou kijk, dat is toch zo gewoon, had ik het nog niet
0: dat
1: bekeken.
0: Dat is toch gewoon treiteren, gewoon, weet je wel. Gewoon in de Beethovenstraat, we doen geen Beethoven.
1: Dat is niet echt goed uitgezocht, zou je zeggen.
0: Ja, precies.
1: Maar goed, dat maakt niet uit. Om 5:30 kun je aan de Rembrandtweg, nummer 17, terecht voor Cendrillon.
0: Die komt ook.
1: Die wordt uitgevoerd. En hij is van Jules Massenet.
0: Oh, Jules Massenet. Ja, die ken
1: je. Ja, die ken je?
0: Zeker.
1: Ik had er nog niet van gehoord. De toegangsprijs bedraagt €15 per voorstelling.
0: Mm-hmm.
1: En vooraf reserveren, dat is niet nodig. Dus... Je kunt kijken, is het weer een beetje te doen? Heb ik niks anders? Nou, dan kun je er gewoon naartoe.
0: Maar serieus, dat lijkt me echt wel heel erg leuk.
1: Het is heel leuk.
0: Ja, ik denk dat ik ook eens zo'n uitvoering toe ga. Ja,
1: dat is echt heel leuk.
0: Absoluut, ja.
1: Oké, om 18:00 dan wordt er afgesloten met een opera diner in Hotel Zonne.
0: Een opera diner?
1: Ja, dan ga je dus dineren. En daarbij wordt de komische opera Pimpione.
0: Pimpione.
1: Pimpinone.
0: Ja, nou, dat
1: van
0: ik,
1: Georges-Philippe Telleman.
0: Is een komische opera, wat lach natuurlijk, hè?
1: Ja, nou ja, het is wel een kostenplaatje.
0: Oh.
1: Het is 80 euro.
0: 80
1: maar dan
0: euro.
1: Heb je een diner,
0: ja,
1: en een opera.
0: Ja.
1: Heb je een opera, dan ben je vaak al 80, 90 euro kwijt.
0: Ja.
1: Ligt aan de haar,
0: maar
1: dat maakt niet uit.
0: Ja, ja.
1: Het is voor elk wat wils.
0: Nou, mooi.
1: Nou, reserveren kun je via lenny@vulperhorst.nl.
0: Ja, dat was hem.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Dat zou ik zeggen, in galop, lekker, niet naar het strand. Dan gaan ze niet zingen, dan hoor je niks. Maar je moet wel naar de tuin. Dit is opera AC in de tuin. Oh, hier heb ik het allemaal, hoor.
2: Het is zaterdagmiddag, je bent lekker vrij.
0: Ja, zo is dat.
2: Spiritjes, zaakik, die horen daarbij.
0: Klopt ook.
2: Of heb je je dag niet, of zit het niet mee? De
0: Piramide
2: van 12 tot
0: 2. Zo is dat. Elke zaterdagmiddag van 12 tot 2 alleen de beste muziek en de mooiste prijzen. Het programma De Piramide Show. En de mooiste muziek, deze dus. Ken je die nog? Het Electric Light Orchestra. Het Elektrisch Licht Orkest. Nou, tegenwoordig wordt het steeds duurder daarna te luisteren met die energieprijzen. Niet vol te houden. Mijn plaatje was superleuk. Deze keer is hij helemaal gratis voor iedereen. All over.

0: voor het Electric Light Orchestra hier in de Peer. En meer zo op de onder van de Bollensteek Hotel boven. Yes. Die was zo lekker bezig, hè? En we hebben nog een kwartiertje, dus zijn er al meer van die leuke dingen te doen in onze 25e Bollensteek. Want daar zijn we voor gespot, hè? Om de mensen wijs te maken, het weg wijs te maken. Ja. Al die leuke dingen in onze streek.
1: Leuke dingen.
0: Nou, vertel het maar, brand maar los dan. Nou,
1: even kijken. Er is morgen een bijendag.
0: Wat zeg je?
1: Een bijendag.
0: Een bijendag?
1: Ja.
0: Het is, vandaag is het de dag van het ongedierte, de plaagdieren. Dus we gaan dan...
1: Maar die bijen hebben we nodig, Peet. Dat zijn geen plaagdieren. Die hebben we nodig om
0: het schijnt,
1: ons eten en...
0: Nee, inderdaad. Dat is wel helemaal waar. Ja. Er zijn ook best wel mooi bijen.
1: Ik vind die hommels heel erg mooi.
0: Ja, die zijn heel dik, zei je.
1: Ja, die zijn lekker dik. Ja, lekker dik. Lekkere, mollige beestjes.
0: Ik heb een keer, was ik op vakantie. En ik stond op een camping. Dus ik ging even douchen. Ik was s'avonds laat. Ik was de enige die nog goed naar stond te douchen. En opeens hoorde ik... Brrr. Ik denk, jeetje minder, is iemand binnengekomen die gaat zich scheren. Met een of ander vooroorlog scheerapparaat of zo. Ja. Dat was niet normaal te horen. Een scheerapparaat op diesel, weet je wel. Dat is niet normaal. Dus ik denk, wat is dat nou, weet je wel. Maar ik ging later, ik was klaar, ik had me afgedroogd. Ik ga weer gewoon laten buiten. Tenminste, ik op dat hokje uit. En ik denk, ik zie helemaal niemand staan. Opeens hoor ik dat geluid weer. Wat was dat nou? Dat was een enorme grote wesp. Zo'n hele grote, zo'n joekel.
1: Die vind ik niet zo leuk.
0: Dat leek wel de oerwesp, weet je wel.
1: Okay. Ah,
0: echt, ik werd doodangst uitgeslagen.
1: Dus jij bent gauw de kraan uit.
0: Onder mijn handdoek ben ik inderdaad snel naar buiten gerend. Ik heb mezelf in leven...
1: Leven gered. Ja, maar er zijn van die lillekers.
0: Oh, gruwelijk. Maar die maakte geluid het beest.
1: Okay.
0: Maar dat was een wesp. Voor mij heet zo'n ding, een andere naam, hè? Het is een Aziatische wesp, hoor. Een horenaar is het.
1: Een horenaar.
0: Nou, het is meer een moordenaar. Verschrikkelijk.
1: Ja, die zijn doodeng. Die moet je niet tegenkomen. Maar hij heeft je wel gewaarschuwd. Ik kom eraan met zijn geluid.
0: Nou, inderdaad, zeg.
1: Dat is maar goed.
0: Nou.
1: Maar goed, nu is het morgen bijendag.
0: Ik ben dankbaar.
1: Morgen is het bijendag.
0: Bijendag, ja.
1: In de Heemtuin in Lisse. En bezoekers die kunnen van 2 tot 4 kennis maken met de bijenhouderij. Imkers vertellen over het leven en belang van bijen... en laten zien hoe honing uit de raten wordt geslingerd. Het gaat in een soort centrifuge. Ja, ik heb het wel eens gezien.
0: Oh ja, ik heb het ook een keer gedaan. Ik had het helemaal onder. Niet
1: normaal. Nee, dat is niet het geval. Maar het blijft in die centrifuge.
0: Ik begrijp ook wel dat die bijen... Die doen hun best al die honing bij elkaar te schapen.
1: Wij jatten het.
0: En dan stopt iemand het in de centrifuge en ze het weer weg. En dus weer opnieuw gaan beginnen. Ja, ik zou ook gewoon de pest niet krijgen. Ik heb een
1: vandaar
0: je gaat hem krijgen ook
1: de naam. Een bezige bij, toch?
0: Een bezige bij, ja.
1: Even kijken. Zijdelings wordt ook aandacht besteed aan de Aziatische horenaar. Je had het er net over.
0: Dat is verschrikkelijk. Dat is echt een moordenaar onder de bijen, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: De grootste vijand van de bijen is het.
0: Ja, want die eten ze op, hè?
1: Ja.
0: Ja, nee, het
1: zijn net koppensnellers.
0: Ja, inderdaad. Nou, voor je het weet eten ze ook mensen op.
1: Ja, je weet het niet. Nou, goed. Daarnaast kan ook een kijkje worden genomen in de Heemtuin... die momenteel in volle bloei staat... De toegang is geheel gratis. Hij is te vinden aan het Heempad. Langs de Zeemolpoldermolen. Zeemolpoldermolen.
0: Oh, dat het helemaal in Polen was. Ik denk ook niet hier vandaan.
1: Nee, dat was een slip of the tong.
0: Slip of the tong, ja.
1: Een Zeemolpoldermolen. Daar loop je langs en dan kom je... Een zeemol. Ja, zeemelen. Dat is...
0: Ook dat jij een zeemol.
1: Ja, zeemol. Ja, mol. Nee.
0: Zeemol.
1: Ja.
0: Maar C-mol kan ook muziek zijn, hè? Het is geschreven in C-mol.
1: Maar dit is met een Z.
0: Oh, met een Z.
1: Zeemol.
0: Een Z-mol.
1: Polen. Nou, en die kun je ook bereiken via de Don Bosco-straat. Dus wil je meer weten over bijen en honing slingeren een keer zien? Dat is hartstikke leuk.
0: Ja, mooi. Oh, Trudy. Oh, belangrijk moment in de show.
1: Ja.
0: De lijnen zijn gesloten. Er kan niet meer gebeld worden voor het spelletje Mission Impossible.
1: Ja.
0: Dus als ze dacht van ik wil nog even meespelen, ja,
1: helaas.
0: Kan wel, maar dan moet je even een weekje wachten.
1: Ja.
0: Volgende week zijn we weer terug. Ja. Met andere woorden, wij gaan grabbelen in die hele, hele grote volle hoed.
1: Zeker.
0: En dat doen we altijd onder het genot van een plaatje van de kleine man uit Amsterdam.
1: En welke?
0: De heer A. Hazes is ook hier in dit programma nog steeds de basis. Hij zingt over de zomer. Nou, hij kijkt nu naar buiten. Nou, op dit moment is het een beetje een strenge zomer, zullen we zeggen. Een beetje een strenge zomer. Oh! Hij heeft de hoofd gestoten, Hazes. Oh, kijk eruit, dombo. Nou.

0: Formatie kennen natuurlijk André Hazes. De kleine man uit Amsterdam is daar nog steeds de basis. En natuurlijk zomer. En we zijn bezig om, eens even kijken, de winnaar van het spelletje Mission Impossible terug te bellen. Nu heb ik begrepen dat de telefoon niet opgenomen werd. Maar Trudy is druk bezig om via een ander nummer dat nou weer te regelen. Dat is Trudy, ja, die weet ook echt alles natuurlijk. Hè. Die kent echt iedereen in de hele Bollenstreek. Dus die hebben alle hulplijnen eruit gegooid. Eens even kijken, ik ben heel benieuwd. Gaat het lukken, Trudy? Gaat die over? Ja? Telefoonnummer, dat leek wel het telefoonnummer van André Rieu, die je net belde trouwens. Nou. Eens even kijken, is het gelukt? Ja, volgens mij is het allemaal gelukt. Nou, jij zegt het gewoon dan door op de tafel. Ja. Nou, Trudy, zeg eens, het was een zware bevalling. Het is gelukt.
1: Ja, het is gelukt.
0: Maar je hebt iemand uit de ogen goed gehad. Is het een man of een vrouw?
1: Het is een vrouw.
0: Het is een vrouw. En wie is het geworden?
1: Het is Karin van der Zwam.
0: Karin van der Zwam. Goedemiddag, Karin van der Zwam.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, het was wel lastig om je te vinden.
2: Hoe dat zo?
0: Ik weet het niet. Hoor. Ja, Trudy, jij hebt net gebeld. Jij hebt niet opgenomen.
1: Ze werd niet opgenomen. Via... Nou, dat maakt niet uit. Maar ik heb via weer even gehoord dat het nummer nog steeds klopt. Dus ik heb het opnieuw geprobeerd.
0: Oh, wat okay. Hetzelfde
1: en
0: nummer.
1: En het is gelukt.
0: Ja. Dus heb je gewoon het nummer van André Rieu gebruikt eigenlijk?
1: Ja, ja.
0: Nou, mooi, wat goed. Nou, goedemiddag. Ja, misschien Karin, we doen het aan de lijn. Karin, je weet, het is vandaag een belangrijke dag. Het is vandaag de dag van de plaagdieren.
2: Ik hoorde het,
0: ja. Heb je nog wat extra's gedaan? Wat extra gif gestrooid of zo?
2: Nou, nee. Niet echt. Ik wist niet eens dat die dag er was.
0: Wist je dat echt niet?
2: Nee.
0: Oh, maar toch gelukkig dat wij dat verteld hebben dan, hè?
1: Belangrijke informatie geven wij,
2: zeker.
1: Hè?
2: Zeker, zeker.
0: Heb je wel eens last van plaagdieren gehad?
2: Nee, niet echt.
0: Nou, heb je nooit een mug in je slaapkamer gehad?
2: Ja dat... is het dan een plaag?
0: Nou, dat is een plaagdier. Ja, zeker.
2: Ja, dat wel. Dat
0: ja,
2: wel.
0: Nou, die kunnen ontzettend plagen, die dieren. Ik vind ze echt verschrikkelijk, plaagdieren. Maar ik heb tegenwoordig daar een hor voor geïnstalleerd.
2: Ja.
0: En het voordeel van die horen is, nou ja, eigenlijk een nadeel. Ik kan mijn raam niet meer dicht doen.
2: Ja, dat is dan weer lastig.
0: Dus als het buiten gewoon keihard regent, nou, dan loopt bij mij de boel vol.
2: Het is het een of het ander.
0: Ja, dan moet ik kiezen. Of muggen of hoogwater in de polder. Maar goed, we zien wel hoe we dat weer op te lossen dan. Goed, Karin, ja, voor de rest, hoe is het met jou? Hoe zag je dag eruit vandaag? Ziet je dag eruit?
2: Nou, vrij rustig. We hebben net wat plantjes gekocht. En verder een lekker rustig dagje.
0: Wat heb je voor planten gekocht? Andijvie of zoiets dergelijks?
2: Nou, nee. Een hangplant.
0: Oh, echt? Wat planten in een pot?
2: Ja,
0: voor
2: buiten.
0: Oh, wat goed zeg. Ja. En, want je bent een beetje klaar voor de zomer, de boel aan het maken op dit moment?
2: Ja, zeker. Ja.
0: En zit er nog een vakantie aan te komen binnenkort?
2: Nee, daar hebben we nog geen plannen voor.
0: Nog geen plannen? Nee, je hebt helemaal gelijk. Je kan beter gewoon een beetje dicht bij huis blijven. Een stuk veiliger ook natuurlijk, hè?
1: Weet je, mensen die komen naar de Bollenstreek, die betalen duizenden euro's en wij wonen er gewoon.
0: Ja, precies. Ja. Je vraagt je
2: af,
0: waarom doen die mensen dat eigenlijk, hè?
1: Ja,
0: dat vraag je ook wel eens een beetje af natuurlijk, want ze had geen bol meer overheid op dit moment.
1: Nou.
2: Nee, die zijn wel op.
0: Ja, die zijn wel op. Dus nu als je door de Bollenstreek heen gaat, hè, moet ik altijd denken aan de Sahara, maar dan een soort groene Sahara hier eigenlijk, hè?
2: Het is helemaal groen. De Sahara, ja, nu wel.
1: Ja, hij is weer een beetje groen door al die regen.
0: Ja, maar het zijn alleen maar van die en een beetje verdord ook allemaal, hè? Het is niet echt een toonbeeld van schoonheid op dit moment, de Bollenstreek, vind je niet?
2: Nee.
0: Nee.
2: Niet meer.
0: Maar goed, wordt allemaal vanzelf weer mooi natuurlijk. Back to business, Karin. Het woord van de dag van vandaag, hè. Was die moeilijk?
2: Nee, totaal niet.
0: Voor jou niet?
2: Nee, vond ik niet.
0: Oké, want er waren mensen die dat toch wel een beetje daar moeite mee. Bijvoorbeeld de twee letter van met magische krachten dingen die onmogelijk lijken gedaan krijgen. Dat is?
2: Ik moet even denken, want we hebben het thuis opgeschreven.
0: Ja.
1: Magische krachten.
0: Magische krachten.
2: Magische krachten, toveren.
0: Ja, toveren inderdaad.
2: Toveren, ja.
0: Ja, nou, daar zaten heel veel mee. En iemand die zonder rang in het dienst of in het leger dient.
2: Soldaat.
0: Dan ben je een soldaat, inderdaad. Nou ja, je bent echt een verbluffende, bijna telepathische puzzelaar is dat.
2: Een doorgewinterde puzzelaar.
0: Een doorgewinterde, helemaal. Ja, inderdaad, zeg ik. Nou, we hebben ook een mooie prijs. Maar goed, voordat we de prijs kunnen gaan uitreiken, ga ik het eerst even vragen. Karin van der Zwam, het woord van de dag. Welk woord zochten wij vandaag nou weer?
2: Potlood.
0: Potlood, ja! Hoppata, helemaal goed. De prijs is in de pocket. En Trudy, wat heeft ze gewonnen?
1: Ja, een bakblik.
0: Een bakblik.
1: Een bakblik met chocola. Ja, en niet een klein stukje, een heel groot stuk.
2: Okay.
1: En daar kun je dus, daar zit ook een recept bij. En daar kun je dus brownies van maken.
0: Precies.
1: Chocoladetaart.
0: Of, chocoladetaart,
1: ja. Geval, het is,
0: of je eet gewoon die chocolade helemaal zelf op. Je gooit de bak niet weg, moet je zelf weten natuurlijk.
2: Van alles mogelijk.
0: Dat is een hele hoop mogelijk. Nee, maar het is echt wel een mooie royale prijs. Probeer het, Rudy.
1: Zeker.
0: Karin, hij staat voor je klaar. We zitten je naam erop. Je moet maar kijken wanneer je hem komt halen. Helemaal, laat ik het helemaal aan jou.
2: Is goed. Dankjewel.
0: Oké, ik zou zeggen, blijf luisteren. En de volgende keer kun je weer meespelen. Iedereen mag meespelen.
2: Zeker.
0: Oké, dan. Tot de volgende keer. Groetjes. Doei, doei. Hoi, hoi, hoi, hoi. Ja, dat was Karin van der Swan. Die had echt een mooie prijs natuurlijk. Hè. En toen ik zie je helemaal verbaasd kijken. Wat is er aan de hand?
1: Ja, lekker nummer hoor ik.
0: Wat dan?
1: Een goede plaat.
0: Goede plaat. Dit is Maria van Blondie.
1: Ja.

0: Trudy, ik zie dat de tijd is alweer om. We moeten naar huis.
1: Vreselijk.
0: Oh, nou, weet je wat? Dan moet ik maar wat anders. Dan gaan we weg. Mensen, tot volgende week. Ik drijf wel een blondie wel. Ik drijf wel een blondie. Mazzel. Doei, doei. Bye, bye. Zwaai, zwaai.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 2 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. En Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diederik de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. En in totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
14: Ah, mijn rug.
15: Beweeg.
14: Hè? Wat?
15: Huh?
14: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
16: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
17: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
18: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
19: Dit is Bo,
20: de omroep van de Bollenstreek.
19: Met

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 3 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
6: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Tandpasta op? Vitamines nodig?
11: Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
12: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 4 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jette. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor

Dan later gaan ze, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 5 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
9: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Dit is Bo.
14: De omroep van de Bollestreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 6 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
13: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
14: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 7 uur.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is, niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
12: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
13: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
14: Dit is Bo,
15: de omroep van de Bollenstreek.
14: Met

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 8 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredoom in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredoom geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310... of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 9 uur.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornepal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl
8: en maak impact met jouw energie.
9: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
10: Geen 18, geen alcohol.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
15: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.nl.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: goede buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
6: Geen 18, geen alcohol. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
11: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

is. Ik hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper Jay vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. Jay mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Irades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Iradeswijnimport.nl.
9: Geen 18, geen alcohol.
10: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
11: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
15: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Railschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
7: Geen 18, geen alcohol.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Eratis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
6: Geen 18, geen alcohol.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol. Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Tandpasta op, vitamines nodig. Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.